de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vanuit de kop van Overijssel is dit voor Steenwijkerland RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen. RTV Slos, gouden ouwe, non-stop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grind en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Arthur en Bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl rtvslos.nl RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.
1: Audio production.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor...

0: Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: een liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paard.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Toe Jozefum staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Blinkgebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd!

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Dig This. Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: Come on, buddy. Get with the beat.

part of the deal, cuz. Laid a secret on me, a man's red fire.

0: lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this...
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, het is zaterdag 13 juni van het jaar 2026. Het is 5 over 10. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef het onderwerp tot 11 uur. We gaan praten over de herenboeren op Kolderland. Dirk Brands komt daar live vanaf vandaan en gaat in gesprek met Gerda Heijs. Grietje Bakker. En misschien neemt ze nog wat mensen mee die komen praten over over de eerste groene winkelstraat in Steenwijk. Tussendoor het lokale nieuws. Maar wij starten met Ronnie Lasche, is al aangeschoven. Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen.
0: Van de CPB. En we gaan het natuurlijk hebben over de nieuwe coalitie en het nieuwe coalitieakkoord. Dat in het eerste uur van Kopwijzer. Fijn dat je tijd vrij kon maken, Ronnie. Drukke tijden. Alleen maar overleggen, kan me zo voorstellen, de laatste weken.
1: Nou, goed, we doen het natuurlijk allemaal zelf. En er hoeft ook geen beklag mee of zo. Maar ik zat laatst alleen maar aan het nadenken. Ik denk van ja, het is eigenlijk vanaf begin maart. Is het wel hurry up? Ja,
0: ja precies. Vanaf begin maart. Ja. Dus dan heb je maart, april, mei en we zijn nu half juni. Dus bijna toen we aan vakantie, zeg maar.
1: Het gaat zo door. Maar in ieder geval, je hebt dan die verkiezingen. De eerste campagne, de verkiezingen. Een uitslag ligt er dan. En dan begint de hele formatie gebeuren. En wat voor kant gaat het dan op?
0: Zo begin maart, laten we even teruggaan naar begin maart. Toen ooit bedacht dat het zou lopen zoals het nu gelopen is?
1: Dat is een goede vraag. Dat vind ik echt wel een goede vraag. We hadden natuurlijk best wel een we waren met hele goede moed begonnen we aan de verkiezingen.
0: Ja.
1: En we wisten ook van tevoren dat het niet makkelijk zou worden. Bij de kiezers waar wij zeg maar in zitten in die groep. En dat kwam natuurlijk ook door de komst van Forum voor Democratie, dan. Dus en dat wisten heel veel partijen, die wisten dat wel. En wij ook. Maar hoe groot werd die invloed? Ja, dat weet je niet. Er komen 2 zetels bij. Nou, we hebben gewoon een goede campagne gedraaid met elkaar. Gewoon hartstikke goed. Helemaal niks mis mee. Ook in een goede sfeer. Ja, en dan krijgen die uitslag dan. En was hij verrassend? Ook weer niet helemaal. Nee. Maar goed, wij gingen toen van 5-4. Dus dat wil je niet. Je wilt gewoon minimaal stabiel blijven. Nou, dat lukte niet. Nou ja, goed. En wat krijg je dan? En op dat moment ligt er een uitslag. Dan zie je al meteen op de avond zelf al allerlei mogelijkheden. En ook onmogelijkheden. Nou ja, en toen een week na de verkiezingen, toen was er dus de splitsing bij Forum. Ja, en dan liggen de kaarten automatisch weer anders dan. Maar goed, dat is dan ook niet aan ons. Niet, want wij gaan net als ieder andere partij die gesprekken in. Je mag wel weten, ik heb toen wel tegen mezelf gezegd. Echt van, het moet nu wel gebeuren. Als het nou niet gebeurt, dan daar was ik wel gaan twijfelen. Dat meen ik serieus. Mm-hmm. Van, ik loop al best wel een poosje mee. En vorige keer is nog maar 4 jaar geleden. En dat moeten we ook loslaten. Maar dat is best wel heel erg stevig geweest. Wat er toen is gebeurd.
0: Kwam ook nog vaak terug.
1: Van 3-5 zetels en dan helemaal niet meedoen. En ook eigenlijk zonder een duidelijke argumentatie naar buiten toe. Dat hadden onze kiezers ook verdiend. Dus toen is er heel veel over me heen gekomen. Toen ook van onze eigen achterban. En dan, er ligt dan nu deze uitslag er. Ja, en dan mogen we gaan kijken van, wat kun je hier dan mee? En nou goed, ik heb met Kees Bijl ook een aantal keer een gesprek gehad. Net als ieder ander, niks meer, ook niks minder.
0: Formateur.
1: Ik heb toen ook wel gezegd van volgens mij moeten we er gewoon bij zitten. Nu ook op basis van de laatste 4 jaar. Hoe wij erin zaten na een hele moeilijke start. Hoe diep wij weggekomen zijn na een hele zware teleurstelling. Hoe je dan pakt met elkaar. Hoe je dan dingen voor elkaar krijgt. Dat hij dat toch probeert constructief te zijn. Als tweede partij in Steenwijkerland. En daar heb ik ook gewoon gezegd van wij moeten er nou gewoon bij. Maar ik wist ook, dat zeggen zeiden anderen natuurlijk net zo hard. Ja. Dus het blijft afwachten. Ja. Maar als het dan lukt, dan ben je wel blij.
0: Ja.
1: Dan. En, maar dan krijg je de volgende fase.
0: Ja, dan krijg je de volgende fase. Ja. Nou ja, gefeliciteerd voor het daarbij zijn.
1: Ja,
0: dan krijg je inderdaad de volgende fase. Kan ik nog vragen, van heb je die nacht dan, op het moment dat bleek dat jullie erbij zaten, heb je dan heel goed geslapen? Of begint dan het volgende malen nou weer?
1: Nee, het volgende begint meteen.
0: Ja.
1: Het volgende begint meteen. En dan ga je ook weer denken van, goh, wat willen we nu eigenlijk? Wat zijn onze speerpunten? Hoe vliegen we het aan?
0: Ja, want het uitwerken daarvan, daar komt het dan ook neer natuurlijk.
1: Nou ja, precies. Maar je zit dan, wij waren dan, er waren drie gevestigde partijen en wij kwamen daarbij.
0: Ja.
1: En dus dan ga je ook een beetje tactiek bepalen. Van nou, wat is de juiste opstelling en zo. Maar goed, ik ben van mezelf ben ik denk ik meer een bestuurder dan een oppositieleider. En dus ik zit eigenlijk wat dat betreft wel goed op mijn plek. Dat oppositieverhaal. Ik wil het ook niet tot dagtaak verheven of zo niet. Maar ja, dat is toch wat een andere rol.
0: Uh-huh.
1: En dit past ons als partij denk ik ook heel goed op dit moment.

0: vier kandidaten zo aan. Hè. Zo gingen we richting die formatie. Ik heb toen goed nagedacht. En mezelf een aantal vragen gesteld van ben ik daar aan toe? Word ik gelukkig op het gemeentehuis? Is dit het juiste moment? Worden mensen gelukkig met mij? Dat is ongeveer weer zoiets dan.
1: Ja, maar het allerbelangrijkste is wel, word je er zelf gelukkig van?
0: Ja, precies. Je wilt
1: dat
0: geen,
1: is toch
0: je
1: het belangrijkste?
0: Hebben. Ik heb gewoon een prachtige baan, zit heel veel uitdaging in. Heb ik ook mijn ja-woord gegeven? Daar. Ja. En hebben ze mij ook het vertrouwen gegeven. Maar ik heb ook ontzettend. Ja, daar heb ik heel veel kansen gekregen daar. En die verantwoording die draag ik ook. Ja, toen kwam dit zo. En we hebben wel intern stevig overleg gehad. Van jongens, we maken nou een goede kans. We moeten nou de goede dingen doen. Maar goed, dat heeft ook nog wel het een en ander aan overleg intern.
1: Ja, logisch. Ik bedoel, je hebt ook Wim Brus, die is al eerder wethouder geweest. Ja. Daarvan waren een aantal mensen van de partijen waar jullie samen coalitie mee vormen. Die hadden zoiets van, nou, nog niet nog maar een keertje, meneer wethouder Brus. Misschien is het dan toch slimmer van de CPB om iemand anders voor te gaan dragen.
0: Nou ja. Goed, dat wordt allemaal niet zo uitgesproken.
1: Nee,
0: zo
1: gaat maar achter de schermen.
0: Zo. Ja, ik kan er verder ook niet zo heel veel over zeggen. En dat wil ik ook niet. Alleen, wij zaten er toen gewoon goed bij op dit moment. En dan moet je de juiste dingen doen. En het is gewoon ook een team wat aan de slag moet. En je bent met z'n vieren. En ik heb in dat hele proces wel heel veel geleerd van... mensen moeten samenwerken met elkaar. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat die kans op succes gewoon optimaal is. En nou goed, we zijn er met elkaar denk ik op een hele volwassen manier uitgekomen.
1: Ja.
0: En dat moest ook. Maar,
1: en het was dan een verrassing voor Tilke Gerna, die dan nu uiteindelijk jullie wethouderskandidaat is en ook wethouder al is. Deze week geïnstalleerd, hartstikke mooi. Op de een of andere manier verbaasde de meeste mensen niks. Past het wel bij hem, die functie?
0: Ja, nou goed, hij draait natuurlijk ook al een poosje mee.
1: Ja, zeker.
0: Heel veel mensen kennen hem ook vanuit de wijkvereniging... Ja. Van Veilig Verkeer Nederland, hier de afdeling. Bestuurlijk actief binnen het waterschap geweest. Bij de CPB draait hij al een hele tijd mee. En volgens mij eerst begon als burgerraadslid en toen raadslid. Maar in ieder geval, ja, het is gewoon wel iemand die een bestuurder, een bestuurlijke ervaring heeft. Die goed van het woord af kan komen. Ook wat duidelijk is, maar ook goed in schriften is, bijvoorbeeld. En op een gegeven moment dan valt het zo. Kijk, en hij was natuurlijk ook kandidaat. En als je je kandidaat stelt en er komt de vraag, dan kun je natuurlijk, dan kan die vraag ook komen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En die kwam. En het was toen ook goed. Alleen het gaat dan wel, hij dan kijkt naar zijn werkgever en dat dan...
1: Toen heeft Tilco een paar nachtjes wat minder goed geslapen waarschijnlijk.
0: Die werkgever die staat in één keer wel voor voldongen feit van... Ik word wethouder en ik word waarschijnlijk 11 juni of zo geïnstalleerd. En dan is er nog 4-5 weken te gaan.
1: Ja.
0: Dus, maar dat lost zich ook wel weer op. Maar ja, zo gaat dat wel. Hetzelfde geldt volgens mij ook een beetje voor Steven Bunt net zo goed daarin. Dus
1: Maar goed, ze zijn er en ze zijn geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet daadkrachtig en dichtbij. We gaan er zo even over verder praten.
0: Prima.

0: We praten met Ronnie Laarschot, fractievoorzitter van de CPB, Christelijk Partij Burgerbelangen. En zij maken onderdeel uit van de nieuwe coalitie van Steenwijk-Land. De wethouders zijn deze week geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet Daadkrachtig en Dichtbij. Blij met de inhoud, Ronnie. Van dat coalitieakkoord.
1: Ja, zeker, daar zijn we content mee. We hebben natuurlijk ook zelf al meegewerkt.
0: Ja, zeker, maar er kan dan altijd nog een dingetje tussen zitten dat je denkt.
1: Nee, het is nou eigenlijk akkoord op hoofdlijnen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei van de week ook al een keer je spreekt wat af met elkaar. En dan pak je erbij op het moment dat het spannend wordt. Nou, zo is het natuurlijk. Zo hoort het wel te zijn, maar je pakt het er ook vaker bij van wat hebben we met elkaar afgesproken.
0: Ja.
1: En er zit natuurlijk van alles. Er zit heel veel in. En de zaken die voor ons belangrijk zijn, die zijn heel goed vertegenwoordigd. En we lagen als partijen ook best wel redelijk dicht bij elkaar. En dat
0: maakt het makkelijker.
1: Dat maakt het ook wat makkelijker. Ja. En de sfeer was goed. Je moet elkaar ook wat gunnen. En gunnen en vertrouwen geven. En dat is het meer. En dat je de komende 4 jaar goed doorkomt. Kijk, er moet gewoon een bestuur komen. En dat hadden we heel goed in de gaten met elkaar. Dat is in het belang van de gemeente dat er een bestuur komt. Met een meerderheid, met een stevige meerderheid. Hoeft altijd niet. Die meerderheid, niet dat van tevoren al duidelijk is, maar dat is wel goed. Anders dan kom je niet tot een besluit met elkaar op een aantal punten. Dus ja, dan ga je met elkaar aan de slag. En we werden daar heel, heel goed ondersteund door ambtelijke ondersteuning daarbij. En Kees Bel is gewoon een heel ervaren bestuurder. En ik draai al een poosje mee, maar dit was wel een hele goede formateur die iedereen ook de ruimte gaf, ook de oppositie heel goed daarin meenam. Ja. En dat maakt het gewoon dat dit er ligt en dat hij gewoon een goede start hebt met elkaar. Ja. Ja.
0: Daadkrachtig en dichtbij is een akkoord op hoofdlijnen. Daarvan zegt D66 ook meteen al, de plaatselijke D66, van dat zijn wel heel erg hoofdlijnen. Ik mis ook prioriteiten.
1: Ja. Nou ja, in de eerste plaats is het natuurlijk goed dat een andere partij daar kritisch wat
0: ja,
1: van vindt.
0: Zeker.
1: Als iedereen stond te
0: juichen. Nou, iedereen zei van nou, fantastisch. Nee, zo werkt het niet.
1: Ik kan
0: me
1: herinneren dat ik ook wel eens een keer kritisch ben geweest. En dat is ook politiek, dat hoort er ook gewoon bij. En dan moeten we met elkaar soms misschien ook maar eens om lachen.
0: Maar goed,
1: want
0: qua prioriteiten, wat staat er op in?
1: Ja, kijk, woningbouw is natuurlijk voor iedereen belangrijk.
0: Ja.
1: En daarin onderscheid je je niet.
0: CDA wil dan graag weten hoe die woningen gebouwd gaan worden en waar.
1: Ja, nou, er ligt gewoon een heel woningprogramma onder. En dat heeft volgens mij het CDA zelf ook vastgesteld mede. Dus wat dat betreft is er allemaal niet zo heel veel bijzonders. De woningbouwlocaties zijn bekend.
0: Bekend.
1: En daar wordt door, er zit zelfs een turbo-team op. En wethouder Smit, die kan dat mooi voortzetten, waar hij de afgelopen 4 jaar mee bezig is geweest. En daar gaan we nog best wel het een en ander tegenkomen. He, je gaat gewoon, ook met woningbouw, je hebt te maken met stikstof, met bezwaren en beroep, met zienswijzes.
0: Je kan van alles willen, maar je
1: moet wel een doel stellen. Een bestuur moet een doel stellen. En van een stip op de horizon werken we naartoe, richting die 3000 woningen. Dat is een enorm aantal. En, maar goed, je moet er wel voor gaan. En dat geldt niet alleen voor woningbouw, dat geldt natuurlijk ook voor andere zaken. Maar woningbouw, ja, dat is. Ik sprak trouwens van de week ledenvergadering op het werk, waar ik een overleg met een agrarische ondernemer. En ook over opvolging en ook over woningen. Het ging ook over woningen.
0: Maar er was niet iemand hier
1: nee,
0: in het gebied.
1: Nee, maar toen het lijkt erop, zei hij dat, daar gaat het ook wel wat over politiek. Het lijkt erop dat de jeugd een eigen woning als iets onbereikbaars beschouwt.
0: Mm.
1: Ik denk, dat kan toch niet zo zijn? Dat is niet gezond.
0: Nee, dat kan niet zo zijn, maar dat is voor een heleboel jeugd wel zo.
1: Dus er ligt voor ons wel een verantwoording, ook met elkaar, dat we daar gewoon volop mee aan de gang gaan. Want die jeugd heeft natuurlijk ook gewoon, die moet gewoon op die woningmarkt terecht kunnen. Ja. Linksom of rechtsom.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, en dat is niet alleen een probleem van Steenwijk-Land, maar dat geldt echt wel landelijk. Ja. Dat is echt wel een punt. Nou, je kan er zelf ook iets bij voorstellen als je die huizenprijzen ziet. En als je dan bedenkt wat je verdient, dan denk je van, ja. Hoe kan iemand die vanaf nul moet beginnen, hoe kan die dat nog voor elkaar boksen? Hè?
1: Helemaal eens. Ja. Ik heb wel de indruk dat het iets rustiger wordt. op de woningmarkt. Mm. Maar goed, dat is een indruk die ik heb. Ik kan er ook mee fout zitten. Maar de betaalbaarheid is een enorm issue natuurlijk.
0: Ja, dat is echt compleet veranderd de laatste 40 jaar. Ja, ja. Nou ja, dat is dan een onderdeel om aan te werken. Een ander punt waar Forum nog mee kwam... hoezo gaan we ons aan de spreidingswet houden, zei Forum... Mm-hmm. Daarvan hebben jullie als coalitie gezegd... we gaan ons aan die spreidingswet houden. In diezelfde week kwam naar voren... dat er weer gesprekken gaande zijn met COA... Ja. over plaatsing van asielzoekers in het Fletcher Hotel.
1: Ja. Dat komt net zo uit. Mm-hmm. Allemaal.
0: Ja, dat is wel toeval.
1: Ja, dat komt net zo. Maar, er komt natuurlijk een vraag. Ja. En dit dat is natuurlijk ook van het verleden al...
0: Is ook steeds gezegd, ze vragen... ze komen niet meer met vraag. Ja, dat nieuws, dat gaat ook wel door. Dus dan,
1: Over dat hele Fletcher gebeuren, dat is eigenlijk oud beleid. Of moet ik dat zeggen, dat is al eerder aan de orde geweest.
0: Ja, dat is al
1: en dat wordt dan nu uitgerold. En dat moeten we natuurlijk heel zorgvuldig doen. Met informatie en de voorwaarden en et cetera.
0: De omwonenden dus krijgen nog een informatiebijeenkomst. Ja.
1: Kijk, en het is echt niet zo dat de gemeente Steenwijkerland en dit college zegt van... joh, kom maar op en alles is goed en we doen het. En zo werkt dat natuurlijk niet. We hebben daarin natuurlijk best wel een kritische houding met elkaar. En dat moet ook. Dat moet trouwens sowieso hebben, wat voor onderwerpen ook... mag je best een kritische houding hebben. Maar er ligt natuurlijk wel wetgeving. En dat is een. Op enig moment heb je ook aan. Daar hebben wij trouwens ook. En nu maak ik het wel heel zwaar. Maar hebben we natuurlijk ook Wem de Eet of Belofte afgelegd. Ja. Dus er ligt ook wetgeving.
0: Krijg je aan de wet
1: ligt ook wetgeving onder. Ja. En er is natuurlijk ook iets van medemenselijkheid. Ook dat nog eens een keer, dat aspect. Echter moet het wel in verhouding zijn met elkaar. Het moet wel passen. En daar zijn eigenlijk alle partijen wel met elkaar over eens. Dat wel heel belangrijk is. Dat het wel moet passen. En dat het hele traject en proces heel goed opgepakt moet worden.
0: Zorgvuldig doorlopen moet worden. Absoluut. En de mensen die er wonen vanaf dag één, bij wijze van spreken.
1: En heel goed monitoren allemaal, et cetera. Ja. Ja. Maar goed, dat is wel een. Dat is een heel actueel thema. Ja.
0: Nou, noemde ik al wat partijen die iets hadden gezegd over het nieuwe akkoord. En dat bracht ons ook tijdens het koffiedrinken al even op van. Er zijn wel heel veel partijen. Dat neemt wel heel veel tijd bij het vergaderen.
1: Ja. Dat klopt.
0: Want iedereen wil zijn zegje doen, al doen ze hetzelfde zegje. Dat is trouwens altijd al zo geweest, niks nieuws. Maar nu heb je er meer, dus dat vergt veel tijd.
1: De afgelopen politieke markt, dat hoorde ik dan ook wel. Ook al van meerderen, van dat is wel heel taai dan. En ook, daar moet men elkaar wel over hebben. Dat is ook iets voor de voorzitters, voor de agendacommissie. Voorzitter in de raad natuurlijk, burgemeester. Ook voor het presidium, van hoe vliegen we dit met elkaar aan... technische vragen kunnen prima op een andere manier gesteld worden. Daar is eigenlijk niet voor in de politieke markt niet. Ja. Want we hebben met elkaar, anders dan worden het gewoon 2-3 avonden in de week.
0: Dat is het.
1: Want die stukken die zullen er toch door moeten. Het kan niet zo zijn dat de raad, omdat er toevallig heel veel partijen zitten en dat die heel veel tijd nemen, dat daardoor de agenda aangepast wordt. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus ik verwacht ook wel dat op enig moment dat wel weer wat nivelleert en dat iedereen zijn plek wel een beetje vindt. Maar je hebt ook een verantwoording, ook als raadslid. Je kunt natuurlijk 20 vragen, je kunt natuurlijk 10 vragen aan de wethouder stellen. Maar je kunt er ook een prioritering in aanbrengen. Van ik stel die wethouder 2 vragen. He, en die moet hij dan maar beantwoorden. En die andere vragen die stel ik achterlangs, bijvoorbeeld.
0: Maar dat kan ook.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: En daar kom ik dan later op terug in de raad als het een bespreekstuk wordt. Dat kan allemaal. Je hoeft het echt niet aan. Maar ook daarin kun je natuurlijk ook sturen. En ze hebben mij wel geleerd, je moet binnen 3 minuten wel je punt maken. Als je binnen 3 minuten niet je punt kunt maken, dan gaat de aandacht wel weg.
0: Dan haakt men af.
1: Ja.
0: Wat aanstaande dinsdag op de agenda staat, is onder andere de jaarstukken. Jullie wethouder Tilko Gernaert heeft onder andere financiën in de portefeuille. En hij begint toch wel met een vliegende start.
1: Zonder dat hij er veel voor heeft gedaan.
0: Nee, maar dat is wel fijn.
1: Ja, nou ja, het is wat. Tuurlijk, het is wat het is. En er is nog een beetje geld overgebleven.
0: Ja.
1: Wat is daar de reden van? Hoe gaan we dat nu weer bestemmen? Er staat natuurlijk nog genoeg op de rol wat allemaal moet gaan gebeuren. Ook aan financieringen met grote projecten overal. Maar goed, dit is in ieder geval mooi. En we mogen ook best wel dankbaar zijn dat de financiële positie van Steenwijkerland best wel redelijk goed is. Redelijk tot goed is zelfs. Ook het vorige college heeft daarin natuurlijk... moet natuurlijk daarin ook de credits geven. Ja. Dat is gewoon meer dan terecht.
0: Maar dat werk wordt voortgezet. Onder andere door de CPB. Nogmaals, felicitaties. Ronnie, bedankt dat je hier wilde zijn op je vrije zaterdag. En tot een volgende keer.
1: Doen we. Tot ziens. De Kopwijzer. Radio Centraal. RTV Tros. Lucie Otten.

0: U hebt het lokale nieuws gemist en dat komt omdat iemand zich verslapen heeft. Ze wordt wakker inmiddels en ze gaat op een holletje hier naartoe, zodat we het tweede uur wel het lokale nieuws hebben. Dus we zien en horen je zo, Daphne. Haast je vooral, zou ik zo zeggen. En inmiddels is aan tafel geschoven Grietje Bakker. Goedemorgen, Grietje.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij Duurzaam Steenwijkerland. En gisteren was er een feestje.
1: Gisteren hadden we een feestje, ja, dat klopt. Het feestje van de eerste groene winkelstraat in Steenwijk.
0: En dat is de Kerkstraat, hè?
1: Ja, door de Wolpromenade en zo de Kerkstraat in. Ja, ja, ja.
0: Oh, leuk. Nou, was het feestje leuk?
1: Het was echt een feestje. Ja? Ja, ja, alle betrokken partijen waren aanwezig. Want we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan als Stichting Duurzaam Steenwijkerland. We hebben nou samengewerkt met Nationaal Park Werebewiede, de gemeente, ondernemers natuurlijk die aan de Wolpromenade Kerkstraat zitten, inwoners, onze vrijwilligers. Dus er zijn heel veel partijen bij betrokken. Ja.
0: En waarom is ooit bedacht om de groene winkelstraat, om daar echt een onderwerp van te maken?
1: Ja. 4 jaar geleden is eigenlijk een vrijwilliger van ons, Hans Becker, die is aan de slag gegaan met het plan om de hele binnenstad van Steenwijk te vergroenen. En heeft daar allerlei ideeën, plannen voor op papier gezet, is gesprekken aangegaan. En toen 2 jaar later kreeg Nationaal Park, die kreeg een student en die ging onderzoek doen naar Steenwijk als groenste binnenstad van Noordwest-Europa. Dat was het onderzoek.
0: Dat was het onderzoek.
1: Precies. En die presenteerde dat de resultaten van het onderzoek in het infopunt. Daar was de gemeente ook bij aanwezig. En die waren eigenlijk ook zo enthousiast. En zo is het balletje uiteindelijk gaan rollen. En hebben we nu een Wolpromenade Kerkstraat vol geveltuintjes liggen.
0: Ja, maar die geveltuintjes, nou, dat is echt gewoon een plezier om doorheen te lopen, of niet dan?
1: Klopt, we krijgen heel veel enthousiaste reacties. Ondernemers krijgen dat ook net zo. Mensen die spontaan het infopunt binnenlopen en zeggen, oh, wat ziet het er mooi uit. Ook mensen die zeggen, oh, ik wil dit ook. Hoe kan ik dat regelen? Mm-hmm. Dus we zijn ook al ondertussen alweer opgestart met fase 2. Want het blijft hier natuurlijk niet bij.
0: Nee, want fase 2 kan ook nog zo zijn dat er... Ja, je hebt natuurlijk dolenthousiaste mensen die zichzelf melden. Maar je hebt ook mensen die nog niet mee hebben gedaan. En die je misschien ook over die streep
1: dus
0: kunt trekken.
1: Nu zien mensen daadwerkelijk hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Dus hopelijk trekt dat inderdaad ook nog mensen over de streep. En ja, wat ik zeg, er zijn zoveel enthousiaste reacties. Dus ik hoop dat dat aanstekelijk werkt en dat we zo de hele binnenstad van Steenwijk kunnen vergroenen.
0: Ja, precies. Nationaal Park Werebewiede, daar denk ik dan direct bij van, wat hebben die voor link met Steenwijkstad?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk ook om dat je het stukje natuur stopt niet in het Nationale Park. Het is ook heel belangrijk om dat juist naar de stad te halen. Dat je ook daar de biodiversiteit behoudt. Die geveltuintjes, het ziet er niet alleen gezellig uit, maar het draagt ook bij aan hittestress. Dus het zorgt voor verkoeling op warme dagen. Ja, als een stad vol ligt met alleen maar steen, wordt het daar alleen maar warmer en warmer. Dus het gaat ook om dat ze buiten de grenzen van het Nationale Park, dat ze daar ook bezig zijn met de leefomgeving en klimaatadaptatie.
0: Ja, precies. Net als de mensen die er nu allemaal al fanatiek mee bezig zijn. Oh, dat is wel grappig dat zo, iemand heeft het bedacht en dan een student die gaat nog weer een treetje hoger, bij wijze
1: precies
0: van spreken.
1: Ja,
0: dit
1: ja
0: is dan het resultaat.
1: Ja, en uiteindelijk 4 jaar later dan ligt het er allemaal.
0: Ja.
1: En ik ben heel benieuwd naar het vervolg. En onze tuincoach, die zijn er trouwens ook. Dus mochten mensen ergens met een geveltuintje tegenaan lopen qua onderhoud, dan kunnen onze tuincoaches daarbij helpen. Ons zwerfveldteam die gaat ook 1 keer in de maand door de binnenstad. Dus die zal ook een extra oogje in het zeil houden wat betreft de geveltuintjes. Dus zo zorgen we er ook samen voor dat het netjes blijft.
0: Ja, want dat is nog wel een punt. Dat is heel vaak zie je bijvoorbeeld met speeltuintjes. Prachtig. En in de jaren die daarna volgen, dan wordt het enthousiasme minder en dan ziet het er niet meer uit, bij wijze van spreken. Dat is op heel veel plekken ook echt wel gebeurd. Hoe ga je ervoor zorgen dat die tuintjes gewoon echt blijven en ook mooi blijven? Blijven leven vooral.
1: Ja, ja. Nou, ik denk ook dat dit project is zoiets wat je echt gezamenlijk hebt gedaan. Dit is niet iets wat van één kant komt. Dus de winkels, de woningen waar nu een geveltuintje voor ligt, daar hebben de mensen ook echt met volle overtuiging ja op gezegd. Ja. Dus die motivatie is er denk ik ook om dat netjes te houden. Nou, en dan samen met onze tuincoaches, het zwerfafvalteam, andere vrijwilligers, weet ik ook zeker dat het mooi blijft. Voor het infopunt zelf hebben we ook al langere tijd een geveltuintje. Ja. Nou, en we hebben eigenlijk ook nog nooit meegemaakt dat daar planten zijn uitgehaald of dat soort dingen. Nee.
0: Nee. Nee. Nee, nou dat moet wel helemaal niet hebben.
1: Nee.
0: Ik dacht er nog meer aan van ja, dat het wel blijft. Dat je het in leven houdt. Ja. En.
1: Maar dat is ook iets waar we gezamenlijk ons voor inzetten.
0: Die geveltuintjes bij bewoners en ondernemers voor de deur. Zien die er allemaal een beetje hetzelfde uit? Voor mensen die dat niet gezien hebben.
1: Ja,
0: dus
1: het is
0: dat
1: allemaal,
0: is ook met elkaar afgestemd.
1: Ja, ook met de stadsarchitect vanuit de gemeente. Dus dat is ook weer die mooie samenwerking met al die partijen. Dus overal liggen mooie bakken van Kortenstaal. Over de planting is nagedacht. Dus echt over alles is nagedacht. En daarom heeft het traject ook best wel in die zin lang geduurd. Voordat het daadwerkelijk gerealiseerd is. Maar goed, al die kleine stapjes samen, die hebben er nu wel voor gezorgd dat we een prachtige groene winkelstraat hebben.
0: Ja. Nou, prachtig. Fase 2 is in gang gezet. Jij
1: fase 2 komt eraan, ja.
0: Wat hebben jullie gisteren gedaan bij de officiële opening?
1: Is er
0: nog een extra geveltuin geopend of weet ik veel wat?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar we hebben alle betrokken partijen bedankt. We hebben het glas met elkaar geheven. En ook vooral de intentie uitgesproken om volop in te zetten op die fase 2. We hebben het bijvoorbeeld al gehad over, nou, kunnen we nog ergens op de Wolpromenade een regenton plaatsen, zodat je ook weer de plantjes met regenwater water kunt geven.
0: Ja.
1: Er werden tips uitgewisseld. Dus ik denk dat het gewoon een mooi feestelijk moment was. Ja,
0: ja, nou leuk.
1: Ja.
0: En het is ook leuk als je dan ziet dat je dat met z'n allen hebt gedaan. Hè?
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat geeft wel moed om die tweede fase in te gaan.
1: Absoluut. Ja.
0: Jij zit niet in die werkgroep?
1: Nee, niet specifiek in die werkgroep.
0: Nee, precies. Nee. Maar jij houdt wel vinger aan de pols. En
1: als er
0: iets te melden is in het kader van de communicatie, dan
1: dan ben ik er zeker bij.
0: Precies, ben jij erbij. Ja. En dan zijn wij er ook weer bij. Dan nodig
1: graag.
0: Jou weer uit.
1: Leuk.
0: Dank je wel. En succes met die tweede fase en met de rest van het werk wat je allemaal doet.
1: Komt helemaal goed. Bedankt.

0: dicht.
1: Oh ja.
2: Dirk Brandt zit live in Nijenveen. Goedemorgen, Dirk.
3: Ja, goedemorgen, Lucie. Ja, kom in de kaart zitten hier eigenlijk een beetje vanmorgen. Ik zit hier bij de herenboeren vanmorgen. En bij mij aangeschoven zijn twee fanatieke mensen hier van de club. Stel je eens even voor.
4: Ja, mijn naam is Bas van Domburg.
1: Ja, ik ben Gerda Heijs.
3: Nou, en eens even kijken. We zijn hier natuurlijk omdat er enige naamsverandering aan de hand is, hè, met de club. Kan jij daar wat meer over vertellen?
4: Ja, we hebben nu een plek gekregen hier op Kolderveen. En daardoor is de naam veranderd in Op Kolderveen.
1: Kolder. Op Kolderland. Ja.
3: Want we hebben... Kijk, het is zo nieuw, ze weten zelf nog niet hoe het helemaal heet. Dus ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Hè. Hey, vertel eens even, wat is hier zo bijzonder aan deze plaats?
1: Aan deze plaats, nou, op Kolderland. Ja, wij zijn al lang, heel lang bezig met het starten van dit initiatief. En wij hebben 28 mei hebben wij een eerste ledenvergadering gehad om hier echt van de start te gaan. We hebben een samenwerking met de eigenaar van deze kas, van deze grond. En wij gaan dit voor hopelijk langer tijd huren en ons initiatief verder uitbouwen.
3: Vertel eens wat meer over het initiatief, want dat is een beetje onduidelijk voor de luisteraar nu natuurlijk.
1: Ja. Herenboeren, dat is een coöperatie van huishoudens die eigenlijk het gemeenschappelijk doel hebben om samen duurzaam voedsel te verbouwen. En dat willen we gaan doen op deze grond. Ja, doe maar.
3: Dat willen ze gaan doen op deze grond. Je mij vertelt, 26 van deze boerderijen zijn er in Nederland. Klopt dat een beetje?
4: Ja, dat aantal is wat nu draait in het land. En eigenlijk zie je bij al die initiatieven dat het hartstikke goed gaat. Het levert voedsel op. Het voedsel is hier op de grond gemaakt. Het is biologisch. Dus we weten zelf waar ons voedsel vandaan komt.
3: Ja, wat is een coöperatie? Ja, hoe werkt dat nou? Stel, ik zit nu te luisteren en ik denk, ja, dat biologische eten, dat trekt mij wel aan.
1: Ja, dan kan je lid worden. En wat betekent dat dan in een coöperatie? In ons geval is dat je je inkoopt, je wordt eigenaar van een... Ja. Je wordt producent, je wordt consument. En inleg betekent ook dat je dan geld inlegt. In dit geval is dat €2000 eenmalig. En daarnaast ga je contributie betalen voor de wekelijkse oogst die je gaat ophalen. En daarin zit dan ook de kosten voor een boer die we in dienst gaan nemen. Het plantgoed, alle jaarlijkse kosten die je maakt om een bedrijf eigenlijk te draaien.
3: Ja, de naam Herenboeren begint nu al wat meer te dagen natuurlijk, hè? Want eigenlijk doen jullie niet zoveel.
4: Nou, we gaan zeker wel wat doen. We hebben hier dus nu op Kolderveen een prachtige kas. We hebben daar ook een mooi stuk land. En onder begeleiding van een boer gaan wij dus zelf ons eten hier verbouwen.
3: En daar krijgen jullie professionele hulp bij.
1: Ja, het is een professionele boer. Dus het is ook gewoon echt een professioneel bedrijf wat we gaan opzetten. Of wat er is. En, maar die boer heeft de kennis. En wij gaan het uitvoeren. Die boer is de baas. En,
3: de boer is de baas. Hey, maar jullie gaan dan allerlei dingetjes poorten en zo. En dan hoef je zelf niet meer naar de grond te boeren.
1: Dat hopen we inderdaad. Dat we dat niet meer hoeven. Maar een deel van ons voedsel zal hier inderdaad verbouwd worden. Maar je komt er ook niet aan dat je toch nog zoveel dingen uit de supermarkt moet halen. Dat zal blijven.
3: Ja, want je vertelde net in het voorgesprek dat je ongeveer 80 gezinnen al hebt die meedoen. En jullie willen graag groeien. Tot hoe groot willen jullie groeien? Hè?
1: Nou, om echt helemaal definitief van start te gaan, hebben we, ik denk ongeveer 100 gezinnen nodig. En, maar we willen zeker doorgroeien. Alleen ik weet zelf niet wat mogelijk is daarin, maar wel zoveel mogelijk natuurlijk.
3: Ja, een beetje wat rendabel is, hè? Hoe lang ben jij bij de club?
4: Ik ben nu anderhalf jaar bij de club. En enthousiast geraakt door een keer een informatieavond bij te wonen. Toen dacht ik, ja, dit vind ik wel heel bijzonder. Mijn eten komt dan straks van dichtbij. Ik ben er zelf bij betrokken. Ik weet dat het op biologische grond staat. En het hele jaar door groente. Omdat we nu zo'n mooie kas hier hebben staan.
3: En dat is wel bijzonder natuurlijk. Hè? Je gaat hier ook wat tropische producten nu gaan maken.
1: Ja, klopt. Komkommers, tomaten, paprika's, aubergines. Dat zou heel goed kunnen.
3: Ja, maar jij deelt toch al een poosje mee, hè? Want je zei net een beetje dat je kaart duwen was, hè? Of kruiwagendrukker. Dat maar een naam heeft natuurlijk, hè? Want hoe lang ben jij al bij de club dan?
1: Ja, ruim 2 jaar ben ik bij de club. Als kartrekker begon inderdaad. Ik heb een tijdje in voorlopig bestuur gezeten. En ik zit nu in de werkgroep communicatie en community. Dus ik hou me vooral bezig met communicatie intern, extern.
3: Ja, en lekker eten natuurlijk hier waarvan de grond komt.
1: Ja, klopt. Dat hoop ik straks heel erg. We hopen in augustus dat er eerst de oogst komt. Dus,
3: ja, en hoe voelt dat dan om zelf ook op de knietjes ertussen te zitten?
4: Nou, dat was ik al gewend, dus dat is niet zo heel gek. Hartstikke leuk. We hebben nu die prachtige mooie plek hier op Kolderveen. Je bent betrokken bij wat er in de grond gaat komen. En ja, ik zie er heel erg naar uit dat wij straks de eerste oogsten hebben. En dat we het hele jaar door kunnen produceren is natuurlijk helemaal fantastisch.
3: Ja, dat is helemaal goed, hè. Hebben jullie ook nog een keer een voorlichtingsavond in Steenwijk?
1: Die hadden we wel. We zijn nu even bezig, omdat we nu echt van start hier zijn gegaan, een eigen plek hebben. Gaan we kijken van, hey, hoe gaan we dat verder vormgeven? We hebben nu één keer in de maand een rondleiding sowieso op een zaterdag. In juli is er eentje, 11 juli, en één op 15 augustus. Ik moet even uit mijn hoofd doen. Als iemand dat wil weten of er toch een informatieavond is, kan die op onze website kijken.
3: Maar dat is een mooie website, is altijd handig om te kijken natuurlijk. En streven met 100 boeren. We hadden het net even over dat inschrijven. Ik vind het zelf nogal een beetje prijzig. Zijn er ook mogelijkheden voor mensen die wat minder bedeeld zijn om aan deze club mee te werken?
1: Ja, die vragen hebben we al heel vaak gekregen. Dat is ook een goede vraag. Landelijk is daar ook wel over nagedacht. En of er mogelijkheden in zijn. Eigenlijk is het zo van, wij moeten eerst nu even een goede basis neerzetten. En dan kan er gekeken worden, hey, wat is daarin mogelijk. Maar voor nu even heb ik daar ook niet een pasklaar antwoord op.
3: Nee, maar in principe is het wel de bedoeling dat er straks maatwerk geleverd gaat worden.
4: Dat zou natuurlijk wel mooi zijn als we daar op uit kunnen komen. Het is natuurlijk nu wel zo dat als ik kijk naar mijn eigen uitgaven. Ik ben zelf niet heel rijk bedeeld. Als ik zie wat ik in de supermarkt nu moet betalen voor mijn groenten, ben ik hier goedkoper uit.
3: Ja, dat is sowieso een voordeel natuurlijk. Hè. En het is waarschijnlijk ook leuk om te doen. Ik ben zelf geen tuinier, dus ik heb niet een maatstaf om het aan af te meten. Ik ga liever naar de groenteboer dan er zelf tussen zitten. Maar dat is voor iedereen wat hij wil natuurlijk. Heb je nog wat wil je nog een keer kwijt over dit?
1: Het is niet alleen het duurzaam voedselverbouw. Het gaat er niet alleen om de voeding, maar het gaat ook om de community. Je doet dit samen. Dus je doet het met allemaal mensen die hetzelfde willen, hetzelfde ideeën hebben. En er zit ook een heel groot sociaal aspect aan. En ik denk dat dat voor de meeste mensen ook heel erg belangrijk is. Dus het gaat niet alleen om met de handen in de grond bezig te zijn, maar ook dat je dit met mensen van onderaf, zeg maar van onderop, dat je dit tot stand wil brengen.
3: Nou, dat is mooi om af te sluiten. Nee, mag ik jullie bedanken voor dit fijne gesprek?
1: Zeker, graag gedaan.
2: Dankjewel, Dirk. De eerstvolgende rondleiding daar in Nijenveen bij de Herenboeren op Kolderland is op zaterdagochtend 11 juli. Maar kijk inderdaad even mooi op de website. Staat daar alle informatie compact op. Dit was de eerste uur Kopwijzer. We zijn na 11 uur weer bij u terug met de website. Een nieuwe website voor de historische vereniging. De Vrijmarkt in Vollenhoven. Vestingsfeesten die georganiseerd gaan worden hier in Steenwijkstad. En de open dag van de Stek met dubbel K. Dus na het nieuws van 11 uur zijn we er weer. Tot zo.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slobs met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: 5:55 terug bij Kopwijzer. Tot 12:00 de volgende onderwerpen. De nieuwe website van de historische vereniging. Vrijmarkt in Vollenhoven. Open dag van de stek. En vestingsfeesten. Het lokale nieuws gaat ook teleurstellend. Het tweede uur niet door. Door allerlei omstandigheden niks aan te doen. Volgende week beter. Laten we het daarop houden. Inmiddels aangeschoven Klaas Steffens en Richard List. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Website Historische Vereniging. Een nieuwe website. En dat betekent dus dat niet de oude wordt een beetje opgepimpt, maar gewoon echt een hele nieuwe. Ja. De oude bestond al heel lang, of niet?
1: Ja, 20 jaar al.
0: Ja, en dat was op een moment gemaakt dat er gewoon veel minder mogelijk was. Toen was iedereen er hartstikke blij mee waarschijnlijk.
1: Ja, nou, het was een beetje een statische website. Dus er werd niet zoveel mee gedaan. Was het ook minder werk, want ja, het moet wel een vrijwilliger zijn die het doet, hè?
0: Ja, ja. Ja, je kan maken wat je wil, maar het bijhouden,
1: ja,
0: hè?
1: Daar gaat het om. Ja. Daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dus ik ben met nieuwe technieken begonnen en nou ja, je moet het allemaal leren. Ik ben 75, dus ik heb het mezelf aangeleerd dat we toch van start konden gaan met WordPress, heet dat dan.
0: Ja.
1: Gelukkig hadden wij een Oekraïense vrijwilliger die ons daarbij geholpen heeft om
0: die er al wel wat meer van
1: wist?
0: Die
1: meest van wist. Okay.
0: En, ja. Ja, want het is een internationaal programma natuurlijk.
1: Ja, ja. Precies. Dus, ja. Nou ja, goed. En zo zijn we begonnen. Maar het was nog steeds een beetje statisch. Want ja, wij hadden ook weinig tijd. En godzijdank kwam Richard ons helpen om een dynamische website van te maken.
0: Jij bent erin doorgestudeerd, Richard.
2: Nou,
0: begrijp
2: ik. Nee, maar ik ben enthousiast vrijwilliger, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik deed dat stiekem al. Net wat je zegt, het is een internationale website, zeg maar. Dus ik denk dat.
0: Ja, internationaal programma. Ja, sorry, wat het wat levert. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ik denk dat 90% van de websites in heel de wereld WordPress zijn. Dus ja. Dat is niet zo moeilijk. Maar ik deed het al. Ik doe het al een tijdje voor Olde Vesten. Inmiddels doe ik het ook voor de Monkey Fun Run en voor basketbalvereniging Arte. Dus,
0: ja. Dus je hebt hier werk van gemaakt, daar is
2: een
0: beetje.
2: Puur hobbymatig.
0: Nou, nou, nou.
2: Maar toen, kwam het verzoek van Klaas dan. En nou, ik zeg, nou, dat vind ik een leuk initiatief. Ook belangrijk initiatief, historische vereniging. En ja, dus we hebben er wat moois van gemaakt, denk ik.
0: Ja, want de basis moet goed zijn, hè?
1: Ja. Ja.
0: Daar is, neem ik aan, niet alleen over jou, Klaas, door jou over nagedacht. Dat hebben wel meer mensen gedaan,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja, mensen, want Teun Smit was erbij en nou ja, ook het bestuur heeft meegedacht.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, het bestuur is ook al wat ouder en die vinden we ook allemaal nieuwe techniek, zeg maar. Dus die hebben nog niet zo goed zicht op wat de mogelijkheden zijn.
0: Nee, maar
1: dus,
0: het is wel dat je voor de tijd met elkaar bepaalt. Nou, dat moet er zeker op staan. Ja. Dat sowieso. Ja. Ja. Dat moet kunnen wisselen. Ik noem maar wat dwarsstraten.
1: Dat is ook gebeurd, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: ja. Nou, zo hebben we de aanzet gemaakt, zeg maar. En toen kwam Richard en die zei van, nou, het kan nog veel mooier maken. Dus,
0: nog mooier.
2: Ja, kijk, als je er dagelijks in zit, dan weet je wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja. Ja.
2: Kijk, en dan, nou, dan ga je praten en dan ga je kijken van, oké, dit zouden we graag willen. Nou ja, dat kan erin. Of dit kan er nog niet in, maar misschien in de volgende fase.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar hebben we naar gekeken. En kijk, het voordeel en nadeel van een vrijwilligersorganisatie is als er wel iemand wegvalt of ja, op de een of andere manier,
0: ja,
2: dan blijft dat project weer liggen. Dan kun je niet zeggen.
0: Ja, of ziek wordt of weet
2: ja,
0: ik
2: precies,
0: veel. Ja,
2: precies. En dan kun je zeggen van ja, we huren een bedrijf in en dan ga je ermee verder. Dus het heeft ook zijn charme, zeg maar, zoals het nu gegaan is. Weet je wel?
0: Ja.
2: En ik denk dat we gewoon heel gemoedelijk, zeg maar, geen druk, weet je wel, uit het eerbied en respect voor de vrijwilligers. Ja, het moet nu klaar. Dat was helemaal niet. Gewoon rustig. We gaan er wat moois van maken. Maar we vinden het wel belangrijk dat er gewoon iets goed staat. Waar mensen ook lekker kunnen grasduinen, leuke dingen kunnen zien. En,
0: ja, de informatie moet goed zijn, maar het moet er ook gelikt uitzien.
1: Ja.
0: Oftewel, een zoektocht naar prachtige foto's.
1: Nou, dat hebben we in een ander systeem zitten, zeg maar. Maar deze website die biedt gewoon de toegang tot die andere systeem waar al die foto's in zitten, waar alle artikelen in zitten enzovoort.
0: Maar als ik naar de website ga, dan zie ik toch al wel een bepaald uiterlijk.
1: Jazeker. Ja, en dan komt het terug in die andere website.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Dus,
2: maar wat Klaas zegt, is een toegangspoort eigenlijk tot de drie hoofdgebieden waar die historische vereniging voor staat.
1: Ja.
2: Ik denk dat het belangrijkste is.
0: En die zijn?
2: En dat is de beeldbank waar de foto's in zitten waar jij het over hebt.
0: Ja.
2: Dat is Old Steenweek.
1: Ja.
2: Het kwartaalblad, waar we heel veel leden in hebben. En dat zijn de inmiddels 15 werkgroepen. En die doen allemaal fantastisch werk. Die hebben eigenlijk allemaal hun eigen specialiteiten. Nou, en die website die faciliteert zeg maar, al die werkgroepen, maar ook al die drie hoofdgroepen. Zeg maar.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Daarvoor kun je op die website terecht.
0: En daarnaast is er dan ook nog wel een agenda. Want ik bedoel, er wordt ook nog wel eens wat georganiseerd door die historische vereniging.
1: Ja, dat staat er ook op. Ja.
0: Nou,
1: en ook dingen die alles wat met de historie van Steenwijk en omstreken te maken heeft, zeg maar, dat zetten we erop.
0: Ja.
1: En dus niet alleen van onszelf, eigen activiteit, maar ook van anderen.
0: Ook van anderen, Dus is dan ook.
1: Weet je gewoon, nou, als je daar naartoe gaat, nou, dan vind je het.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Blij mee?
1: Ja. Ja, ik ben er wel heel blij mee. En blij dat Richard er is, want dan kan ik me bij die andere werkgroep bezighouden.
0: Ja. Ja, qua vulling. Is het natuurlijk handig dat twee mensen het kunnen. Maar ik neem aan dat meer mensen het kunnen.
2: We hebben het zo gemaakt dat iedereen het eigenlijk kan doen. Die kan zijn stukje op kwijt.
1: Ja.
2: En de vulling komt. Want kijk, je kan nog zo'n mooie website hebben. Maar als je geen content hebt. Als er niks nieuws op komt. Gaan mensen ook niet nog een keer kijken.
0: Nee. Nou ja, hooguit een keer op de beeldbank iets zoeken. Ja, ik bedoel, dat dan wel. Ja, dat geloof ik wel.
2: Kijk, we hebben natuurlijk die werkgroepen. Die zijn ook constant bezig met onderzoeken. Met publicaties. En die kunnen.

0: erop staan van de slagerij in de Woods.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Waar de gevel weer naar voren was gekomen.
2: Wat mensen zien is, er staan mensen op die foto en wij willen wat er graag weten. En wie zijn dat dan? En dan kon je die reacties die komen op Facebook, maar die moeten naar de beeldbank doen. Want zie, daar wordt het permanent bewaard. Uh-huh. En als je dan weer naar die foto gaat, dan staat er weer een naam bij.
1: Ja, ja, precies. Ja.
2: Ja, zo moet dat
1: groeien. Dat vergt best veel tijd.
2: Ja, dat kost heel veel tijd. Ja. En soms zijn het heel oude foto's en dan weten wij het echt niet. Want dan ben wij weer te jong.
1: Ja, ja.
2: En dan moet je dus iemand treffen.
1: Moet je nagaan, dan ben je te jong. Ja. Dat is toch fijn? de techneut hier achter het glaswerk, die zegt ook... Er staan ook heel veel video's op die beeldbank. Ook
2: ja,
1: van,
2: ja, ja, ja, ja,
1: ja,
2: ook
0: ja,
2: van de
0: slossen. Ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, maar goed, het is ook historisch materiaal.
1: Ja, natuurlijk. Ja, hij maar lang genoeg leeft, dan wordt alles historisch materiaal.
0: Maar is de Slos ook hoofdleverancier van alle filmpjes?
1: Van die filmpjes, ja,
2: ja,
1: dat
2: van van die filmpjes, ja, dat klopt. Ja, ja, zeker.
1: Is hij al online?
2: Ja, zeker, zeker. Vorige week al. Dus,
1: maar dat hebben jullie niet met een feestje gedaan?
2: Huh? Ja, de taart van de week. Hè, was...
1: Ja, precies. Ja, ik heb, ja,
0: ik heb twee dagen van tevoren niet gegeten. Want ik ging het taart eten natuurlijk.
1: Nou, hartstikke mooi,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ja.
1: En reacties? Want ik bedoel, ik neem aan dat inmiddels nu ook de eerste reacties binnen zijn van... Nou, ja, prachtig. Of ja, misschien moet je daar nog even aan schaven.
2: Het is nog een beetje... mensen zijn wel bezig, maar ze reageert nog niet naar ons toe.
1: Dus oh, dat moet wel.
2: Dus dat moet wel eigenlijk.
0: Je ziet wel, we hebben gemiddeld zo'n... Ja, ik weet het niet in bezoekersaantallen, maar alleen pagina's bekeken. Er worden gewoon gemiddeld 1000 pagina's per dag bekeken.
2: Ja. Ja.
0: Dus mensen zijn daar wel lekker aan het zoeken.
1: Nou ja, dat is het. Als je daar dan één keer op komt, dan denk je... Nou, en dan ga je zo steeds verder. Ja,
2: ja, ja, zo gaat het ook.
0: Daarom. Dus, maar goed, daaraan kunnen we... Maar goed, en wij zijn altijd blij, hè? Weet je wel? Maar goed, dus daaraan kunnen we wel zien dat de mensen er gebruik van maken.
1: Ja.
0: Kijk, als mensen binnenkomen, ze kijken niks, is ook niet leuk.
1: Nee. Maar
0: aan die 1000 pagina's kunnen we zien van... Hey,
1: ja. Maar sturen ze een berichtje, mensen, zo van... mooi gedaan. Ja. Mannen, wil ik bijna zeggen. Maar misschien zijn er ook wel vrouwen bij betrokken.
2: Ja, ja, ja, ja,
0: ja, zeker.
1: Hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Nou, dat betekent dat jullie een beetje rust hebben. Waarschijnlijk in de komende tijd nog wat dingen gaan fine-tunen. Ja, ja, en vervolgens is het bijhouden.
0: Oh, je hebt er verstand van.
1: Ja, toch?
0: Precies,
1: ja,
0: dat wat je zegt gaan we doen. Ja, dat gaan we doen.
2: Ja. Nou, je kunt nou vrijwilliger worden.
1: Ja. Ja. Houd hem achterop.
2: Okay.
1: Bedankt, hè.
2: Ja.
1: Succes.
2: Ja. Thank you.

0: Claudia Lasker is aangeschoven, voorzitter van de VVVV.
1: Klopt.
0: De vier V's, waar staan ze ook weer voor?
1: De Vollenhoofdse Vereniging voor Volksvermaken.
0: Ja, ja, houdt zich onder andere ook bezig met Corso, toch?
1: Met Corso, ja, ja, zeker. Dat is onze hoofdmotor.
0: Ja, ik wou dat zeggen, dat is jullie hoofdactiviteit. Maar daarnaast organiseren jullie nog wel andere zaken. En daarvoor ben je nu aangeschoven.
1: Dat klopt, ja. We zijn het hele jaar door eigenlijk wel bezig met allerlei activiteiten. Heel veel voor de kinderen, maar zo nu en dan ook wat voor jong en oud. En dat staat nu inderdaad op de planning voor zaterdag over 2 weken. Of nu zaterdag over 2 weken.
0: Ja, 27 juni is dat.
1: Klopt.
0: En dan tegen die tijd hebben we weer hartstikke mooi weer.
1: Ja, 24 graden staat er nu op. Nou, dat is perfect.
0: Dat houden we zo. Warmer hoeft ook niet.
1: Nee.
0: We hebben het over de vrijmarkt.
1: Klopt.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, wij organiseren elk jaar een vrijmarkt. En dit jaar hebben wij onze krachten gebundeld samen met Stichting Jij, / Pand 17. En wij gaan nu samen de vrijmarkt organiseren. En daarmee breiden we ook eigenlijk de boel een beetje uit. We hebben de ouderwetse kleedjesmarkt. Iedereen die zijn zolder wil opruimen of kinderen die hun oude speelgoed willen verkopen, die zijn nog steeds van harte welkom. Afgelopen jaar hebben we daarvoor het eerst ook een boekenmarkt aan toegevoegd. En nu gaan we daar samen met Stichting Jij dus ook een echt een gezellig pleintje van maken met een beetje horeca erbij. En ook mogen mensen met hun eigen ambachten komen. Dus mensen die zelf spulletjes maken, mogen dat ook gaan verkopen.
0: Oh, dat is nog wel een aardige uitbreiding, toch?
1: Dat is wel een uitbreiding, ja, zeker.
0: En dan heb je het eigenlijk over de mensen van Vollenhoven.
1: Ja, mensen van Vollenhoven of uit de directe omgeving. Ja.
0: Oké. Stichting Jij.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja, Stichting Jij, dat is dat kunnen ze het zelf best uitleggen, denk ik, beter dan ik. Maar zij doen heel veel met mensen met een migratieachtergrond, of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En zij doen eigenlijk allerlei activiteiten met de mensen. En hebben ook binnen hun eigen pand 17, hè, zoals ik het net al noemde, organiseren zij van alles. Zij doen dingen met samenkoken. Ze hebben een naaiatelier, een workshop waar ze allerlei dingen maken. Dus zij maken ook heel veel producten zelf. Dus vandaar dat ook een beetje het ambachtidee.
0: Ik wou dat zeggen. Zij kunnen al ambachten aanleveren.
1: Ja, zeker. En zij helpen ons ook op allerlei manieren met het Corso. Wij hebben bijvoorbeeld in de feestweek een spelletjesavond. Dus ze hebben aardig wat spelletjes voor ons gemaakt. Zij helpen ons met eigenlijk allerhande hand- en spandiensten. Waar wij eigenlijk dan de mensen niet voor hebben, helpen ze ons mee. Dus bijvoorbeeld ook bij de Dahlia, de rotonde in Vollenhoven, het Corso kunstwerk. Daar worden elk jaar bollen geplant. Of knollen, moet ik zeggen. Dahlia knollen.
0: Ja.
1: En dat doen zij dan ook. En ze helpen dan mee om dat dus te planten, te schoffelen tussendoor en ook aan het einde van het seizoen ze er weer uit te halen en dat alles er mooi netjes bij ligt. Dus dat is ook toch meehelpen met het Corso, maar dan net even op een andere manier.
0: Ja, ja, nou fijn toch?
1: Zeker, absoluut.
0: Omarmen die club en dat hebben jullie ook gedaan.
1: Zeker.
0: Die vrijmarkt, we gaan daar aan het eind van het gesprek ronden we daar zeker mee af om daar nog even mensen naartoe te trekken. Hoe is het met de voorbereidingen voor het Corso? Want ja, het lijkt nog ver weg, maar
1: ja, kruip
0: dicht 2 maanden.
1: Ja, klopt. Ja, nou ja, we hebben een draaiboek waar we mee werken het hele jaar door. En dat gaat zoals door te gaan. Dus iedereen doet wat hij moet doen. Dus wij hebben gaan eigenlijk gewoon volgens schema, zeg maar, richting het Corso. Dus alles lijkt gewoon goed te gaan. En we hebben 12 wagens weer dit jaar. En de nodige muziekkorpsen. Prachtige korpsen, vind ik persoonlijk. En het belooft weer een waar spektakel te worden. We hebben een poosje terug de expo gehad, waar de wagenbouwers hun maquettes hebben gepresenteerd. Ja, dat was weer een grote variëteit. Zag er prachtig uit.
0: Dat
1: alle ingrediënten.
0: Iets tussen dat je dacht van, hoe verzin je
1: elk jaar sta ik weer met open mond te kijken van, jeetje, hoe komen ze erop? Maar ja, prachtig. Dus het is allemaal gewoon weer goed.
0: Het is allemaal door elkaar geen thema, hè?
1: Nee, geen thema. Nee. Iedereen verzint wat anders. Dat doen ze geweldig.
0: Ja, jij zegt van, we hebben een draaiboek en bla. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ieder jaar gewoon een / copy doet en alles weer afloopt. Er zijn vast wel dingetjes die aangepast moeten worden of anders gaan.
1: Ja, we evalueren altijd aan het eind van een Corso. En dan gaan we dus kijken van, nou, wat ging goed, wat moet beter of wat moet anders. En dat passen we dan weer aan in het draaiboek voor het jaar erop. Dus dan is het jaar erop werk je met een aangepast draaiboek. Maar dan heb je wel het draaiboek klaar liggen, waardoor je weet van, oké, dit moet al in januari geregeld worden, dit moet in februari geregeld worden, dit moet in maart geregeld worden.
0: Eigenlijk ben je jaar rond er wel mee bezig.
1: Absoluut, zeker. Ja, er zijn wel weken bij waar je gewoon zeker 20 uur met Corso bezig bent. Dus dat is, het is wel een uit de hand gelopen hobby, hoor.
0: Ook in het begin van het jaar al?
1: Begin van het jaar wel iets minder, maar naarmate het dichterbij komt, Het kan soms flink oplopen. Ja.
0: Uit de hand gelopen hobby. Ja. Maar er zullen meer. Nou, daar heb je als voorzitter sowieso natuurlijk last, zeker plezier van.
1: Ja.
0: Maar er zullen een heleboel mensen. Mensen zoveel tijd in stoppen.
1: Zeker. Ja. Het is echt iets waar de samenleving bij ons op draait. Dus ja.
0: Kun je iets uitpikken wat dit jaar nieuw is of anders of spectaculair?
1: We hebben dit jaar Jochem van Gelder aan ons corso kunnen verbinden. Ja. Dus dat is heel erg leuk. En die gaat ook een beetje als een razende.
0: Hoe kom je daar nou bij?
1: Ja, contacten.
0: Het is de buurman van daar en daar de vrienden die zijn achterneef.
1: Nou ja, we hebben veel contacten in Tiel. En daar heeft hij het fruitcorso in het verleden georganiseerd. Of gepresenteerd, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En zo zijn we bij hem gekomen. En hij is bij de sponsoravond geweest om een leuk praatje te houden. En het is ook echt een corso-man. Dus hij weet wat het is. Hij kent die passie en het enthousiasme wat hij van nature heeft. Ja, dat past gewoon heel goed bij corso. Dus zo hebben we hem aan ons verbonden. Hij gaat
0: weet het te strikken.
1: En hij gaat een beetje als een razende reporter straks ook over het parcours. En mensen vragen, interviewen. Een beetje zoals het programma Praatjes maken. Zoals hij vroeger altijd gemaakt heeft. Ook met kinderen een beetje aan de gang. En wij hopen dat dat wel weer een leuke extra dimensie geeft. Ook voor de livestream die weer uitgezonden wordt dit jaar. En verder wordt het gewoon weer een mooi corso. Ja.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ben je zelf wel eens naar het corso in Tiel geweest?
1: Zeker, ja. Oh, meerdere keren.
0: Ja. Echt niet namelijk. Dus dat is echt wel iets...
1: Iets heel anders.
0: Ja.
1: En helaas hebben ze dus geen rijdend corso meer. Dat is gebeurd. Het is nou een festival. Maar het is gewoon heel mooi om te zien hoe zij met groente en fruit dus ook zo'n wagen beplakken. Dus het is een andere... andere verhouding, andere tak van sport. Maar wel indrukwekkend.
0: Helaas doen ze dat niet meer. Hè? Maar die optochten in de buurt in Steenwerkerland, dat wordt ook steeds minder. Omdat mensen allerlei eisen moeten voldoen. Het is niet meer op te brengen. Blabla. Hoe houden jullie je hart wel eens vast? Of dat elk jaar wel weer goed gaat komen voor het corso?
1: Ja, het is altijd wel weer spannend. We hebben wel volle medewerking van de gemeente. Want de gemeente ziet zelf ook wel in dat de evenementen heel belangrijk zijn. Dus als we ergens tegenaan lopen, kunnen wij vaak ook wel aankloppen bij onze gemeente. Maar het is inderdaad wet en regelgeving. Het wordt allemaal steeds meer en meer en meer. En ja, dat is wel eens een uitdaging, dat klopt. Maar tot nu toe lukt het gelukkig nog steeds. En daar houden we ons maar aan vast. Maar ja... Het is wel een angst, zeker, dat het ooit een keer misgaat. En dat we daardoor misschien problemen zullen krijgen of iets niet kunnen organiseren. Dat zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk.
0: Nou vervelend is nog een understatement bij wijze van spreken. Het hoort ook gewoon bij de gemeente en helemaal bij Vollenhoven natuurlijk.
1: Ja, ook. En het is ook UNESCO, hè. Dus wij hebben de gemeente, maar wij zelf ook, we hebben allemaal een plicht om zorg te dragen dat het kan blijven bestaan. Want het is belangrijk. Hè, het geeft een stuk identiteit aan onze samenleving. En dat is gewoon, daar kun je niet zonder.
0: Nee. Laten we hopen dat nog jaren, dat wij niet mee gaan maken. Nou, laten we dat maar afspreken.
1: Precies, laten we dat afspreken.
0: Dat het niet kan. Wat sowieso ook doorgaat naast het corso eind augustus, voor die tijd spreken we elkaar vast nog wel weer, is de Vrijmarkt.
1: Ja.
0: Waar is hij? Bij Vollenhoven, te snappen.
1: Ja, bij Stichting Jij dus op het terrein. Dus dat is aan de weg van Rollenkaarten. Vlakbij de beroemde Dahlia, het kunstwerk. Mm-hmm. En op hun terrein gaat het plaatsvinden. En zij maken een mooie indeling. Zodat we een mooie afwisseling hebben. Dus van alle, wat ik al noemde. Stukje ambachten, kleedjesmarkt, boekenmarkt.
0: En die mensen die daar kleedjes boeken, weet ik veel wat, willen verkopen. Moeten ze die zich aanmelden? Ja. Of kunnen die, dat wel?
1: Ja, ze moeten zich wel even aanmelden. Ja. En dat kunnen ze doen via vrijmarkt@corsovollenhoven.nl. Dus via de e-mail. En dan krijgen zij een plekje toegewezen. En dan wordt het allemaal mooi ingedeeld. En wij staan er zelf als 4V's ook met een informatiestand. Dat mensen nog eventueel hulp kunnen krijgen bij het inschrijven voor het lidmaatschap. Of als ze losse kaarten willen kopen of tribunekaart kopen. Kunnen ze bij ons terecht. En voor informatie. Als mensen willen weten van waar staat die tribune nu? Of waar kan ik de voetenflauwers vinden? Dat soort dingen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Opgave als je echt iets wilt verkopen is vrijmarkt@corsovollenhoven.nl. Kijken kan sowieso.
1: Ja.
0: En kopen natuurlijk ook.
1: Ja, zeker.
0: Laten we niet vergeten.
1: Ja,
0: zaterdag 27 juni van hoe laat tot hoe laat?
1: Vanaf volgens mij 8:00 tot 12:30.
0: Och, vroeg opstaan.
1: De hele ochtend. Ja.
0: Weg van Rollenkaarten, daar is het.
1: Ja.
0: Dankjewel. Succes. Radio.

0: Aan tafel geschoven de dames Ria Roosendaal en Janna Knibbe. Goedemorgen. Welkom. Allebei betrokken bij iets dichter bij de microfoon, Janna. Dat is wel, wel fijn. Allebei betrokken bij De Stek met dubbel K. Ja. Ja. Wat is De Stek?
1: Wat is De Stek?
2: Wat is De Stek?
1: Goeie vraag. Ja. De Stek is een winkel. Daarachter hebben we een werkplaats waar we allemaal dingen maken. En we hebben een grote tuin. En daar doen we ook van allerlei werkzaamheden. Ook voor de winkel, maar ook gewoon om lekker buiten bezig te zijn.
0: Het zit aan de Gasthuisstraat?
1: Ja.
0: Ja, maar je moet altijd nadenken. Gasthuislaan of Gasthuisstraat?
1: Ja, Gasthuislaan.
0: En aan de Gasthuisstraat. Ja. Werkplaats, wat wordt daar gedaan dan? Ja, dan kunnen we allemaal gaan bekijken op die open dag natuurlijk.
1: Ja,
0: begrijp
1: precies.
0: Ik. Maar goed.
1: Dat is het idee, ja.
2: Nou, we maken allerlei dingen. We zijn aan het met kaarden bezig en we zijn met natfilten bezig. Met gewoon filten maken we schilderijtjes of van die bakjes filten. En dan heb je zo'n lap en dan doe je dan om een bolletje of zo'n bol. En dan wordt het een mandje. Nou, dan kan je mooi leuk verkopen en daar kan je allemaal dingetjes in doen.
0: En het allemaal handenarbeid,
1: We maken heel
0: werkzaamheden.
1: Ja,
0: precies. Ja. En wie is we? Wie zijn daar aan het werk? Nou ja, jij dus, begrijp ik, Janna.
2: Ja,
0: onder andere.
2: Ja. Nou, Samuel. Wat mag ik namen noemen eigenlijk?
0: Maar zijn gewoon mensen die het leuk vinden om daar...
2: Leuk vinden, ja.
1: Nou, kijk, tijdens de winkelopeningstijden... dan bied ik ook dagbesteding. Dus ik ben gestart ermee. En er zijn een aantal mensen die komen voor een goede daginvulling.
0: Ja.
1: Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die ook van alles doen en ook maken. En er zijn ook wel andere inloopochtenden waar ook nog weer van alles gebeurt. Dus het is eigenlijk een beetje een activiteitencentrum. Mm-hmm. Met verschillende deelnemers en verschillende mensen die
0: elke
1: betrokken
0: dag,
1: zijn.
0: Of dagdelen komen er andere mensen die daar...
1: Ja, dat wisselt per dag wie er dan is.
0: Uh-huh.
1: En alleen de mensen van dagbesteding komen wel op vaste tijden. En verder zijn er vrijwilligers die... Nou ja, de ene keer kunnen ze wel, de andere keer niet. Maar dat is wat meer los afgesproken.
0: Maar hoeveel mensen zijn daar wel niet aan de slag dan? Zo door de week heen? Heel veel dus, neem ik aan.
1: Nou, op zich... we houden van kleine groepen.
0: Okay.
1: Ik wil niet dat het een hele grote groep wordt. Uh-huh. Hè? Het is maximaal 4 mensen. Ja. Dat is per dagdeel.
0: Ja, precies.
1: Dat vinden we prettig.
0: Ja. Ja. En jij begeleidt dat dan onder andere?
1: Ja.
0: Want jij hebt dit opgestart.
1: Ja.
0: Als privépersoon?
1: Ja. En, het is gewoon een zelfstandig bedrijfje.
0: Ja, precies. Maar jouw hart ligt daar, neem ik aan. Anders ga je zo'n bedrijf niet opstarten,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, ja, klopt. Ik heb in het verleden zorgboerderij gehad met ook veel mensen begeleid.
0: Uh-huh.
1: En toen zijn we verhuisd naar Steenwijk. En toen was ik nog heel graag zelf ook wat meer met creativiteit bezig. En ook in de zorg toch nog wat daarin ook betekenen. Dus die combinatie is dat nu geworden.
0: Ja. Ja. En zijn het overwegend mensen die nog thuis wonen en dagbesteding hebben? Of die ook al begeleid wonen?
2: Oh ja. Ja, allebei.
1: Ja.
2: Het is wel heel erg leuk om daar bezig te zijn, hoor.
0: Ja. Nou goed, ik kan me ook nog zo voorstellen dat wel... Jij hebt dan een groepje van 4-5 mensen. Is ook leuk als je dan een beetje met elkaar op kan schieten.
1: Precies.
0: Toch?
1: Ja.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Ja, want anders wordt het niet gezelliger, Rob.
2: Nee.
0: Dus hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat groeit. We beginnen met een paar mensen. En dan is er iemand die wil ook graag meedoen. Nou, die heeft dan altijd ook elke dag dat hij zelf proef kan draaien. Mm-hmm. Om even te kijken, hoe loopt dat dan? Wat vinden wij? Wat vindt die andere persoon ervan? En zo kom je tot iets. Dus en dan kan je nog kijken van nou, wie past dan het beste in op welk dagdeel. Dus daar kun je natuurlijk allemaal keuzes in maken.
0: Ja. Sinds wanneer zit het aan de Gasthuisstraat?
1: 2 jaar geleden zijn we begonnen met de winkel openen en dagbesteding opstarten.
0: Mm-hmm. Ja. En wanneer is de winkel open? Want dan zullen...
2: Dat is natuurlijk belangrijk, hè?
0: Ja, toch?
2: Dinsdagsochtends.
0: Ja.
2: Dinsdagsochtends en dinsdagsmiddags tot 4 uur, toch?
1: Ja.
0: Dus alleen op de dinsdag?
2: Nee.
0: Oh, denk al. Nee.
2: En dan donderdags hetzelfde.
0: Ja.
2: En dan zaterdags tot 2 uur, maar we zijn wel iets van plan. Of wil je dat al vertellen of nog niet?
1: Het is langer al. Het is nu al tot 3 uur.
2: Tot 3 uur. Het is al langer. Ja.
0: Op de zaterdag.
1: Ja.
2: Maar ik ben er alleen 's ochtends. Maar het is dus...
0: Oh, jij denkt dan, ik ga weg en dan gaat de boel ook dicht. Maar zo gek is het niet, hoor ik al. Nee, maar je wilt nog uitbreiden.
3: Die tijden.
1: Ja, hoor, die tijd. Want zaterdag is natuurlijk de leukste dag in het centrum.
3: Dan, heb je het meeste bezoek.
1: Ja, precies.
0: Maar iedereen die er nog niet van gehoord heeft en nieuwsgierig is... Ja. Of die er per toeval langs gaat lopen... die is dus van harte welkom op de open dag.
1: Zeker.
0: En die is wanneer?
1: Volgende week zaterdag, 20 juni.
2: Dat is wel snel, hè?
0: Ja, dat is zeker snel. Maar dat dan blijkt. Kijk, als je dit nu zo zegt en je zegt over een week, nou, dan onthoudt iedereen het ook. Ja. Je kan wel gaan zeggen, het is over een maand, maar is iedereen te lang weer vergeten. Ja. Zaterdag 20 juni. Waar komt de naam vandaan? De Stek?
1: De Stek? De Stek is omdat we zelf erg van groen houden. Dus we stekken ook planten. Dat is één ding. De Stek zien we ook een beetje als een prettige plek om te zijn.
2: Ja, stekkie, je bent op je stekkie.
1: Ja,
0: ik ben op je stekkie. Ja, kan alle kanten op.
1: Ja.
0: Nieuwsgierig geworden wat daar allemaal gebeurt, wat er te doen is. En neem vooral ook op andere dagen een kijkje in de winkel om te zien wat er zo al gemaakt wordt. Gasthuisstraat nummer
1: 17.
0: 17.
1: Ja.
0: Nou, als je door de Gasthuisstraat loopt,
2: dan zie je het wel. Er hangen ook vlaggen.
0: Ja.
2: Twee grote vlaggen. Ja. Dus dan kan je van ver al die vlaggen zien wapperen.
0: Ja, gaat helemaal goed komen. Ja. Nou, ik wens jullie veel bezoekers toe en veel succes. Met,
1: dankjewel.
0: Met het bedrijf eigenlijk, toch? Ja. Oké. Dankjewel.
4: Bedankt. De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Het is bijna zomer, dus alle activiteiten die worden weer opgestart om ons allemaal te vermaken. Alle inwoners van Steenwijkland zelf, maar ook alle toeristen natuurlijk. En een van de activiteiten in Steenwijk, dat zijn de vestingfeesten. En daarvoor is aangeschoven Arnold Struik. Goedemorgen, Arnold.
1: Goedemorgen.
0: Vroege vakantie voor Noord. Betekent ja. dat ook dat we eerder starten met de vestingfeesten?
1: Ja, we starten eerder en met één minder als vorig jaar.
0: Oh ja? Dus, want?
1: Ja, omdat er dus de vakanties een beetje in elkaar gezet zijn. En dat we dus een beetje spaak lopen met de bouwvak en dergelijke. Dus zodoende.
0: Uh-huh.
1: Maar we beginnen dus heel vroeg al. Ja.
0: En de eerste is op?
1: Nou ja, het ontzetfeest. Daar beginnen we altijd mee.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet het historische gebeuren doet het allemaal. Met, ja, zelf al met kanonnen en scutterieën en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: En die doen het al voor het vierde jaar volgens mij, nu. En dat is gewoon de opening van ons seizoen.
0: Ja, precies. En welke datum is dat dan?
1: 11 juli, op zaterdag. Dat is gewoon de hele dag. En dan... ja, er is van alles. Zelfs nog een roofvogelshow 's middags op de markt. En ja, er wordt van alles georganiseerd. Roel Holkamp, die is de leidende figuur daarin. Die het allemaal in goede banen probeert te leiden. En daar hebben we volste vertrouwen in. En 11 juli, dan hopen wij om een heel spektakel.
0: Ja, zeker. Mooie start op de zaterdag. De vestingfeesten zijn verder op de woensdag.
1: Ja.
0: Op die zaterdag heb je dan ook geen braderie, of wel?
1: Nee, maar hun hebben zelf een soort braderie, zeg maar, met allemaal tentjes en dergelijke. Dus wat dat betreft is het centrum goed bezet.
0: Ja.
1: Dat ziet er wel gezellig uit.
0: Ze slaan hun kampementen op, zeg maar.
1: Ja,
0: dat is altijd een mooi gezicht.
1: Ja, mooi, hè? Dus, op de wallen en er worden met kanonnen geschoten, echt. Dus er moet vergunning voor aangevraagd worden. Dus dat mag je zomaar niet doen.
0: Oh, nee? Dus, zelfs niet met losse vlotten gebeuren,
1: niet? Het moet echt vervoerd worden met... is echt nog een heel helskarwei, schijnbaar, voor Roel Holkamp. Kan hem allemaal in goede banen geleiden.
0: Misschien
1: wel advies om hem een keer uit te nodigen.
0: Ja.
1: Kan hij die dag een keer helemaal uitleggen wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, precies. Dus, hoe druk je daar wel niet mee kan zijn voor zo'n kort moment dan.
1: Hij is daar best wel druk mee.
0: Ja.
1: Ik heb hem regelmatig aan de telefoon voor de vergunning. Dus dan met z'n tweeën komen we er toch wel uit om het in goede banen te leiden.
0: En dat is de vergunning is binnen in ieder geval.
1: Ja,
0: mooi.
1: Ja, gelukkig wel. En s'avonds is dan in het park Boogie in de Longhorn.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die festiviteiten zijn er natuurlijk ook weer. Al die mooie concerten buiten in het park.
1: Ja.
0: Begint het dan meteen die woensdag erop alweer?
1: Ja, dan hebben we Ibiza. Ibiza is ook een jaarlijks terugkerend evenement. Vooral ook omdat het in toch wel een beetje een zomerse sfeer is. En het is een beetje een hippiemarkt. En dit jaar houdt iets uit. Ja, uitzetten met muziek erbij en meer voet erbij, een terrasje erbij. Dus dat op de markt zelf ook meer gezelligheid zich te tonen strijdt. Dus wat dat betreft hebben we daar ook wel iets mee gedaan om het toch gezelliger te krijgen.
0: En mooi weer aangevraagd, hè?
1: Ja, een Spaans zonnetje zou mooi zijn.
0: Ja, wat anders dan doet het zijn naam geen eer aan.
1: Nee, en die vrouw die het organiseert, die doet volgens mij al voor 16 jaar. Hm. Die heeft nog nooit geen geluk gehad. Altijd slecht weer, of te warm.
0: Oh, ja.
1: Of te koud, of regen. We hebben een paar keer TV Oost, die een zomer in de kop hebben ook wel. Of een zomer in Oost-Nederland. Of visite gehad. En dan maken ze een reportage. En dan is het alleen maar of regen, of er is geen mensen vanwege de warmte.
0: Oh, vreselijk.
1: Ja, vreselijk voor die vrouw.
0: Oh,
1: dus we hopen dit jaar dat ze een keer geluk heeft.
0: Op normaal weer.
1: Ja, maar dan kun je ook niet, dat is toch niet maatgevend of het een goed thema is. Kijk, als het gewoon normale weer is en het is lekker druk, dan weet je gewoon, het slaat aan. Maar in dit geval heeft ze gewoon geen eerlijke kans gehad. Dus dat gaan we nog een keer weer proberen.
0: Precies, op woensdag 15 juli is dat.
1: Ja, 15 juli, ja. En dan is er s'avonds in het park ook weer muziek. Met Sief van de Ploeg. En van de Kast van Vroegen.
0: Ja.
1: En die spelen allemaal nummers van Simon & Garfunkel.
0: Oh ja, dat is dus, ook zo. Ja.
1: Dus kijk, dat is wel prettig. En dan hebben we op de terrassen gewoon een beetje achtergrondmuziek. S'avonds gewoon op de markt voor de gezelligheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar zijn we na de corona mee begonnen. Niet meer die grote activiteiten, want er is gewoon geen haalbare kaart meer vanwege de onkosten. Dus toch kleinschalig en het grootschalige gebeurt er in het park.
0: Ja, maar dat is dan ook eigenlijk wel prima. Er gebeurt wel iets.
1: Ja, daar gaat het om.
0: Ja.
1: Daar gaat het om. Ja.
0: En vanaf die 15e is natuurlijk ook de markt.
1: Ja. Ja, ook de braderie.
0: Ja,
1: braderie is elke week.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor de rommelmarkt, voor de kinderen. De kleedjes liggen er, want ik ben er 's morgens al vrij vroeg bij. Mm. Om 6:30 liggen de eerste kleedjes er al. Officieel hebben we dan altijd staan van de rommel, maar het begint om 8:00. En het duurt tot 1:00, 1:30 en dan is het klaar. En ik merk wel dat het nog steeds meer in trek is nog weer als jaren ervoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Ook bij Koningsdag was het ook heel druk. En mensen hebben toch wel veel rotzooi nog in huis, waar dan de mal gebracht moet worden. Dus, het schijnt toch een bepaalde gezelligheid met zich mee te brengen. Ook voor de mensen die er staan. Ja, en het is toch wel leuk even lang te strooien om te kijken of er wat bij zit.
0: Ja, precies. Nou ja, zolang het prachtig loopt, gewoon mee doorgaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, gaan we zeker doen. Ja, ja. Nee, dat is wel leuk. Ik wil nog wel even attenderen op, heb ik misschien nog niet over gehad, dat vanaf vandaag de markt ook, dat is voor ons toch wel een belangrijk punt geweest van de evenementencommissie, dat de markt weer een uitstraling heeft, dat er weer een groenteboer staat.
0: Oh, daar wordt veel op afgekomen.
1: Ja, was ook al heel druk vanmorgen.
0: Ja, dat zal best, ja. Oh, geweldig.
1: Er is iemand uit Appelscha, we hebben heel lang moeten zoeken. Maar die is bereid gevonden om deze kant op te komen. Dus, en die staat er wekelijks weer, dus dat is wel prettig.
0: Ja, zeker.
1: En even aan te merken, voordat we verder gaan met de andere datums, dat we Lisanne van Sorel Bloemen toegevoegd hebben aan onze evenementencommissie.
0: Oh.
1: Dus fris bloed erbij.
0: Ja.
1: En zij verzorgt dan vooral voor de winkeliers allerlei activiteiten van ons uit, van de evenementencommissie. Zoals Moederdag en Valentijnsdag, Vaderdag volgende week. Ze heeft heel veel prijzen te winnen, heeft ze leuke acties. Die hadden we echt nodig, iemand die voor de winkeliers opkomt. En die dus allerlei leuke dingen voor de winkeliers organiseert.
0: Ja, want met hoeveel mensen zitten jullie in de club?
1: We zitten nu nog met z'n vijven in de club.
0: Oh ja.
1: Ja, 4, 5. Ja. Dus elf een klein koppeltje.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is wel... minder kan niet.
1: Nee. Okay, en de winkeliers, dat is ook voor ons het belangrijkste. Daar zijn de vestingfeesten ook voor. Met die braderie en daar doen we het eigenlijk voor. Mm-hmm. En het is niet alleen een horeca kwestie. Het is ook puur voor de winkeliers. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat de mensen daardoor naar zijn gaan komen.
1: Dat zij er nou bij in zit, Lisanne van Sorel. Daar zijn we heel blij mee. Dus, en we merken nu al dat zij heel veel dingen toch oppikt waar wij niet aan gedacht hebben. Dus dat is heel goed voor de winkeliers.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, dan hebben we de week daarna hebben we dus ons paradepaadje, de Pasamalam.
0: Ah ja. Ja, dat loopt altijd, hè?
1: Ja.
0: Dat loopt altijd.
1: En dat doen we bewust altijd in die week, omdat daar ook de koopzondag in valt.
0: Oh ja.
1: Dus dan zijn we daarmee gered. Ja. Dan is het altijd al druk. En hebben de winkeliers er ook maar aan. En dat is nu dus ook weer de laatste week van juli. Van 22 juli tot 26 juli, tot de zondag.
0: Ja, precies. Want dat is niet alleen maar die woensdag.
1: Nee.
0: Fantastisch.
1: En hebben we dan de woensdagavond. We hebben wel vaker op woensdagavond wat extra's gedaan. Maar nu hebben we Travassie.
0: Oh ja,
1: van de
0: kleine wasjes.
1: Kleine wasjes, grote wasjes.
0: Ja, dat kent iedereen, hè?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Ja. Die komt dus op de markt.
1: Een onderdeel van de
0: Pasamala. Ja,
1: past
0: precies.
1: Er heel goed bij, dus,
0: precies.
1: Dat wordt dus ook door ons aangeboden door de evenementencommissie.
0: Mooi.
1: Bij de Pasamala.
0: Ja.
1: Ja. Nou, en dan hebben we s'avonds dus tijdens boontjes
0: in
1: het park staan.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet ook wel even vermeld worden. Dan heeft Chris, die is onderdeel van onze evenementen, bij de BIEB heeft hij dan helemaal Holland staan. En daarom, die avond is toch wel voor elk wat wils.
0: Ja, precies. Toch nog een avond dat er overal wat...
1: Ja, en helemaal Hollands, dat mag wel even aangetipt worden. Dan is ook onderdeel van Justin de Wild, die nou de nummer 1 hit heeft met Serio.
0: Mm-hmm.
1: Die zit daar ook bij. Dus dat is bij de BIEB op zijn terrein.
0: Woensdag 22 juli is dat.
1: Ja. Nou, de 29 juli, dat is voor ons altijd een hele moeilijke dag, omdat dan Woodstock ook begint. Dan hebben we toch altijd al...
0: Het begint nog niet echt, maar je kan het zooi ophalen.
1: Wij zeggen altijd, de woensdag voor Woodstock, dan sparen de mensen. En woensdag na Woodstock, dan is de optocht van de lege portemonnees.
0: Ja.
1: Maar hebben we gewoon een braderie en hebben we op de markt een buitenzinnige Steenwijk. Dus met allerlei... Nou, gewoon ambachten en streekproducten en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus staat de markt wel weer vol. Is ook gewoon braderie, kinderrommelmarkt, alles gewoon hetzelfde. Maar dan hebben we s'avonds in een park de Dutch Queen Band. Dus een goede coverband die Queen naspeelt.
0: Oh, Queen. Ja. En dan zitten we in augustus.
1: Ja, dan hebben we voor de kinderen weer wat bedacht. Dat doe al jaren, omdat ze daar ook meer mee kunnen doen. Ze kunnen eventueel opgeleid worden tot jongleur in ons circusfestival.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. We hebben ook altijd allerlei voorstellingen en dergelijke. Dus nee, dat circusfestival dat wordt ook heel goed opvangen door de jeugd en door de ouders.
0: Ze kunnen de hele dag een beetje oefenen en dan volgt er een optreden.
1: Ja, er is gewoon van alles gewoon te doen.
0: Ja, leuk.
1: En dan is 's avonds op 5 augustus, op die woensdag, de 3J's in het park. Hm.
0: En dan nog 1 dag, denk ik, of niet?
1: Nou, we hebben nog 2.
0: Oh, nog 2 zelfs. Oh, 12, je zei 1 kort.
1: 12 augustus hebben we Fun for Kids. Daar staat alles weer vol met luchtkussens en dergelijke. Dus ook altijd een hele goede dag voor de jeugd. Laten we de fontein ook altijd aan. Voor mocht het mooi weer zijn, dan kunnen ze daar ook in spelen. Nee, dat is ook altijd een hele goede dag. En die blijft ook elk jaar terugkomen, want kinderen is voor ons toch heel belangrijk. En dan speelt s'avonds de Radiators in het park.
0: Ja.
1: En een nieuw evenement komt er nu aan. Dat is de dag voor de Nacht van Steenwijk. Dat brommerski. En er kunnen 150 brommers kunnen we kwijt op de markt. En van Krijtlust of Vespa's en Zundaps en wat het ook.
0: We gaan echt de brommers kieken.
1: Dat is echt brommers kieken. En men kan zich gewoon aanmelden bij Stichting Vestingstart. Dat staat ook op de site, kun je aan kunnen melden. En er is ook kostenvergoeding. Men krijgt dus 15 gulden voor de, of 15 euro.
0: Ja,
1: voor de
0: voltijd.
1: Maar voor de onkosten en een lunchpakketje. Dus het wordt wel zo opvangen dat ze wel een kleine vergoeding krijgen.
0: Ja, precies. Dus, en waar gok je op? Hoeveel?
1: Wij hebben een plek voor 150 brommers.
0: Zo. Dus,
1: en dat loopt al mooi door.
0: Dus, ik wou dat zeggen, het is vaak van als ze dan, die lui die zitten ook allemaal in clubjes in de blaan. Dat neemt elkaar allemaal mee. Ja. Dat gaat vast goed komen.
1: Ja. Nee, maar dat is wel leuk dat het toch wel erbij komt. Dat nieuwe evenement. Ja. En kijk hoe dat gaat.
0: Precies. Leuk.
1: Twee weken geleden hadden we de Alzheimer toertocht. Of Alzheimer bij de Koopzondag. En dat was ook heel goed. Het zat ook vol. En we willen toch een klein beetje dus van alles een beetje doen. Dus,
0: We moeten afronden, ja. Arnold. Ik heb nog 1 berichtje. Het eerste keer is zaterdag 11 juli. Dat is de opstarter met de historische verenigingen. Alles wat erbij komt kijken. En de eerste echte vestingstad is de Ibiza-dag op woensdag 15 juli.
1: Heel kort nog even. Nacht van Steenwijk, Jannes.
0: Oh, hartstikke goed. Dat is die dag daarna. Ja. Ja. We gaan naar naar Centraal Lokaal. Morgen in het programma daar is 15 juni de dag van de oudermishandeling. Ook zorgorganisatie Alialen staat stil bij die dag. En op 17 juni organiseren zij een dag voor zorgprofessionals. Angela Faro, Spin van Alialen, is de gast in de studio. Tjebbe Boers, maar die heeft een nieuwe single uit. Die komt ook langs. De nieuwe single heet Make It Stop. En dan hebben we nog Stichting De Grote Veenpolder. Die is in overleg met de gemeente over de toekomst van het dorp. Het Polderhuis en Sporthal De Schakel. Tamara Petter, voorzitter van de stichting, die praat ze bij. Dat allemaal morgen in Centraal Lokaal. En dan gaan we het programma afronden. Arnold, jij blijft nog maar even gezellig zitten. Het is bijna 12 uur. U bedankt voor het luisteren naar Kopwijzer. Al onze gasten bedankt voor de medewerking. Werd gemaakt door Rie van Hien, Kimberly Lubbinger, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Dave Prins, Daphne Stavast, Lucie Otten, techniek, Herman van Hien, ontvangstgasten vanochtend, Ria. Heel fijn weekend en tot volgende week. Bye bye.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Nou, vertel eens iets over jezelf.
1: Dit kan zo niet langer.
2: Het is tijd voor Geert en Marieke. We gaan beginnen.
0: Was ik zo aan toe?
1: Anders wij wel.
3: Het is zomer. Het is zomer. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Een hele goede morgen.
1: Het is, het is begonnen, ja.
0: Ja hoor.
1: Voetbal, goedemorgen.
0: Ja, dat ook. Leuk, hè?
1: En dan gelijk al 5 of 4 rode kaarten erbij.
0: Nee, nou ja, kijk nu...
1: Ja, ik bedoel de eerste wedstrijd van
0: Mexico. Nee, er waren er 3.
1: Ja, oh, 3. Oh, ja. Okay.
0: 3. Nou, dat is best veel, hoor, voor 1 wedstrijd en de eerste wedstrijd.
1: Precies.
0: Dus inderdaad, het begint niet zo heel goed. Inmiddels zijn er natuurlijk wat meer wedstrijden gespeeld, maar wij nemen dit iets eerder op, dus daar kunnen we eigenlijk nog niks over zeggen. Maar vanavond is natuurlijk de allereerste wedstrijd van Nederland zelf al tegen Japan. Je moet even opblijven, pap. Ik weet niet of jou dat gaat lukken. Hij begint pas om 10 uur, hè? Ja, dat ga jij niet halen, denk ik. Maar wij gaan ervoor.
1: Jij bent vrij gewoon. Of kijk je op de post?
0: Nee, ik kom uit de 24-uursdienst vanochtend. Dus ik ben lekker vrij.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik ga lekker kijken hoor, met het hele gezin. Ze moeten maandag wel naar school, maar dat maakt het niet uit.
1: Ik ben natuurlijk niet zo'n heel erg voetbalfan. Maar ik heb wel veel voetbal gezien van de week natuurlijk. Vorige week, de oefenwedstrijd van de
0: heren en de dames.
1: En de dames, ja. Ja. Ik vond die van de dames eerlijk gezegd het leukst, maar ja, goed.
0: Ik ook. Ja, de Nederlandse elftal was echt dramatisch slecht. Dus ik heb nog niet zo goede hoop voor vanavond, maar toch heb ik er wel heel veel zin in.
1: Hoe was je week verder?
0: Ja, het was een hectische week. Hè. De week van de avondvierdaagse kan je nooit rustig en relaxed noemen. Want het is op zich al een sport om op tijd bij de avondvierdaagse te verschijnen elke dag.
1: Leven de magnetron.
0: Oh ja, inderdaad. Bing. Leven de magnetron. En elke dag soep met brood. Hebben we alweer soep? Ja, opeten. En we gaan. Ja. Het is niet anders.
1: Nee,
0: maar op zich... ik heb 2 avonden meegelopen. 1 keer met de 5, 1 keer met de 10. Met de 5 helemaal zeiknat geregend. Met de 10 lekker door het bos in een zonnetje. En de laatste avond was ik de drinkpauze.
1: De koffiejuffrouw.
0: De koffiejuffrouw. Dus het is allemaal weer geweest.
1: Compleet met kano's en rondo's.
0: Ja hoor, ja, alles erop en eraan. En natuurlijk, weet je, het is altijd hectisch, maar het heeft ook altijd wel iets gezelligs.
1: Ja.
0: En ik word altijd zo blij als er dan weer zo'n muziekkorps door de stad. Ik heb jou nog even wat filmpjes gestuurd. Daar hadden we het vorige week over. Ja, iedereen is dan heel erg aan het mopperen als ze achter zo'n muziekblaasorkest zitten. Omdat je dan wat langer moet wachten en stilstaan.
1: Maar dat is toch mooi?
0: Ja, en ik was alleen maar aan het genieten.
1: En ik zie dan ook plotseling iedereen in de maat.
0: Je ziet toch mensen lekker meebewegen. Dus het heeft echt wel wat.
1: Ondanks de avondvierdaagse. Ja, het was bar gezellig, maar het was ook herfst, zo jij al zei.
0: Nou, of niet dan.
1: Dat was ook wel een klein beetje mijn week, de week van...
0: Van de herfst.
1: Van de herfst, ja.
0: Oh.
1: Dus zullen we rock and roll doen?
0: Ja, doe maar.
1: We doen altijd veel te veel.
0: Nou, dat mag toch.

0: Getting Out. Tonight.
1: Nou, wat een heerlijk nummer.
0: Dat dacht ik.
1: Ik ben gelijk weer vrolijk.
0: Dat is rock'n'roll.
1: Ja, en dat herfstgevoel is gelijk weg, toch?
0: Lekker, hè?
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Heb je al een juichjek?
1: Ja,
0: Wat hebben ze nog meer?
1: Er
0: is bij iedere supermarkt heeft wel iets.
1: Jazeker. Ja, we hebben zelfs 2 juichjekken. En ja. We hebben een oranje hoed. Ik heb van mijn collega's van de week, want toen moest Nederland zelf dan 's avonds voetballen. En ik was de enige op de post die nog een beetje enthousiast was. Toen kreeg ik van mijn collega's oranje badslippers en een oranje muts. Hebben ze voor mij gekocht.
0: Maar waarom is de rest niet enthousiast, hè?
1: Nou, omdat het Nederlands zelf ook wel hoort. Ik heb het schema daar opgehangen. Ik heb daar vlaggetjes op de post opgehangen. Dus het is helemaal oranje. Okay. Dus ze moeten wel mee nu.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar ja, ik denk dat het pas een beetje meer komt als het Nederlands zelf al even een keertje wint.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren.
0: Ik heb nog een wuppie.
1: Heb jij nog een wuppie? Nou, die is bijna geld waard. Die moet je in huis neerzetten. Wat gezellig.
0: Nee, zo'n heel kleintje.
1: Ja, die is toch lief?
0: Wat aan de spiegel hing.
1: Ja, leuk, hè? Nou, daar begon het ooit mee, hè? En nu doen alle supermarkten mee met van alles. Nou goed, we komen er later nog even op terug op het Oranje Feest natuurlijk. Ja. Want dat, ik heb wel gezegd, dat moeten we wel een beetje promoten.
0: Ja, jouw keuze, de keuze van
1: Marieke
0: is oranje. Ja. Oké. Okay.

0: Fina Michel, would I be friends with me?
1: Ik maak ondertussen even wat foto's voor wat nieuwe foto's op de site straks, toch? Dat is wel een keer weer leuk en nodig.
2: Ja, moeten we maar eens eventjes doen. Sturen we naar Dirk.
1: Ja, inderdaad. Je zei net al, we hebben niet zo heel veel nieuws. Het is een beetje komkommertijd.
2: Ja.
1: Dus ik probeer toch nog maar wat dingetjes op te zoeken her en der.
2: Tweede gratis lassen.
1: Ja, bij de appie, ja. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Dat zag ik ook, inderdaad. Maar goed, ik zag een klein berichtje voorbij komen over de Fancy Fair. Dan denk je, nou, dat duurt nog even.
2: Ja.
1: Maar kijk, de meeste mensen die gaan toch nu al een beetje thuis misschien wel grote opruiming houden. Nou, zo voor de zomervakantie.
2: Hier ook.
1: Ja, en dan kom je toch heel veel zooi tegen. En denk je, wat moet ik ermee? Nou, ik heb de oplossing. Want je kunt de komende weken op zaterdag je spullen inleveren voor de Fancy Fair.
2: Waarom worden dames altijd gek om deze tijd van het jaar? Trekken ze de kast leeg en gooien alles weg. Die jassen, die kan wel weg. Nee, nooit dan. Gloeiende hier.
1: Ik heb altijd zo'n stelregel thuis. Heb je dit de afgelopen jaar aangeraakt? Nee, nou, dan gooi ik het weg.
2: Ik heb een jas in de kast, die heb ik in geen 5 jaar aangeraakt. Die gaat niet weg.
1: Nee, nou, heb je daar een speciale, hecht je daar een waarde aan?
2: Gewoon, gooi maar weg als ik ook weg ben.
1: Nou, dan hoop ik dat hij nog heel lang blijft hangen.
2: Dank je wel.
1: Maar goed, als hij tegen die tijd mag hij dan wel een keer naar de Fancy Fair, ooit?
2: Ooit mag hij naar de Fancy
1: goed,
2: Fair.
1: Oké. Okay. Nou kijk, het is op zaterdagochtend kan je daar dus je spullen inleveren. Al heel vroeg kan je daar naartoe. Het is aan de Weermate 7C.
2: Ja.
1: Dat is volgens mij ergens op het industrieterrein, maar ik weet het niet 100% zeker.
2: Ja.
1: Er liggen ook al heel wat spulletjes, die liggen daar al te wachten op hun tweede jeugd, zegt de organisator. Boeken, brokanten, speelgoed, gereedschap, elektrische apparaten, alles kan er naartoe. Meubels, te veel om op te noemen.
2: Oh.
1: Soms is er een kleine reparatie nodig en nou ja, dan zijn ze daar heel hard mee bezig en dan komt het daar ook weer bij te staan. Dus,
2: Het wordt netjes gemaakt en zo.
1: Zeker, mensen zijn er al heel druk mee.
2: Nou zit er dan toch vanaf moet en het wordt weggegooid. Ach, de kater duurt maar even.
1: Ja, en de Fancy Fair is op 29 augustus.
2: Vrolijke plaat, Emma.
1: Heel leuk.
2: De nieuwe

0: altijd gezellig Frans-Duits. De kater duurt maar even. Tijd voor vinyl.
1: Ja, zeker. Tijd voor vinyl alweer. Een hele mooie hoes dit keer. We hebben het over het liedje The Locomotion.
0: Origineel van Little Eve. Hè?
1: Ja, nou, dat wou ik nou net vertellen. Het is een poplied uit 1962. Geschreven door Gary Goffin en Carol King.
0: Zo.
1: Het nummer is regelmatig gecoverd. Heeft zowel in de jaren 60, 70 en 80 de Amerikaanse top 5 gehaald. Wij hebben gekozen, of jij eigenlijk hebt gekozen, voor de cover van Kylie Minogue. En dat is uit 1987.

0: 1988 al. Was je er toen al?
1: Ja, toen was ik er al. Jazeker, ja.
2: Omdat jij jarig bent, zing ik voor jou dit lied.
1: Oh, is dat voor mij?
0: Nee, maar ik zag overal een vlag uithangen en zo. En ik zag dat je bezig was met iedereen. Ik heb al een aantal mensen gefeliciteerd die geslaagd zijn en zo. Dus.
1: Maar hier in het buurtje zijn er dit keer niet zoveel. Ik zie niet zoveel vlaggen in SV.
0: Nee, ik zag Jeline van Pieter Bas.
1: Ja, die is geslaagd. Ja. En onze overbuurjongen is ook geslaagd. Nou, wij willen toch wel eventjes daarbij stilstaan. En iedereen, alle middelbare schoolleerlingen die deze week te horen hebben gekregen dat ze geslaagd zijn.
0: Nou.
1: Bij deze, van harte gefeliciteerd.
0: Heb je nog meer?
1: Ja, en dan wil ik, als we dan toch bezig zijn, dan wil ik eigenlijk ook even de Steenwijkse dansschool Elie Sans. Ik hoop, lieve mensen, dat je het zo zegt. En anders mijn excuses. Want die heeft de geschiedenis geschreven afgelopen weekend. Die hebben 2 keer een Europese titel binnengehaald. Tijdens de Europese kampioenschappen van de Dutch Dance Organization in Nijkerk. Zowel het wedstrijdteam als het Parental Rhythm kroonde zich tot Europese kampioenen. Dus ook voor hun, namens ons, wat een fantastische prestatie. En van harte gefeliciteerd.
0: En dan ook helemaal de genus naartoe. Ja, ik was even weg, sorry.
1: Ja, nou ja, Nijkerk valt op zich wel mee. Maar je moet er wel wat voor over hebben.
0: Ja. Ik zei het al in het begin. Ik hoorde weinig nieuwe muziek binnenkomen hier bij de lokale radio. RTV's los of bij Radio Centraal.
1: Ja.
0: Maar ik denk weer, want ik zoek allemaal wat oude meuk op. En zo. Nou, dit is niet zo heel oud natuurlijk.
1: Wat heb je
0: uitgezocht?
1: Eigenlijk
0: ook best wel aardig. Maar ja, er zit wel een heleboel Nederlandstalig in vandaag. Is dat erg?
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Okay, let's go.

0: kan gaan.
1: Beste zangers 2024, Hannah May. En deze is voor jou.
0: Zo, ik heb me toch even een beetje stress in één keer.
1: Vertel.
0: Nou, ik probeer altijd wat berichten uit te zoeken. Maar ook jij zoekt wel berichten uit.
1: Ja, ja.
0: En ik sla net 2 seconden voordat het liedje is afgelopen de krant open met wat jij hebt uitgezocht. En ik zie staan een Vaderdag winactie. Ik denk, het is toch niet nu Vaderdag?
1: Allemaal de kranten bij, eerst het weerbericht.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 16 tot misschien wel 19 graden met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vannacht een graad of 13. Morgen maandag in de herhaling alleen op de RTV's los. Want wanneer u het programma op zondag 2 keer wilt beluisteren, dat kan ook tegenwoordig. Het is om 11 uur op de RTV's los en om 10 uur en om 12 uur op Radio Centraal. Om 11 uur, whatever.
0: En in ieder geval
1: 2 keer achter elkaar, man.
0: Ja.
1: Dinsdag en woensdag draait de wind naar zuidelijke richtingen. Let op, met regelmatige zon kan de temperatuur oplopen naar een kleine 30 graden.
0: 30?
1: Jawel, dat staat hier nog
0: voor
1: niet.
0: Voor wanneer?
1: Dat hoor ik, aan het eind van de week. Dus, dat weet je, we zijn een klein beetje af van dat hebben we met z'n allen gehad. Wat had je nou over Vaderdag?
0: Ja, nou, doen we dat nu al? Of zal ik dat? Ja, nou, we laten het ook gewoon nu doen. Want het is goddank nog geen Vaderdag. Nee, want dat was ik natuurlijk niet. Had ik weer even een slaatje geslagen.
1: Ja, maar dan moet jij werken.
0: Dat ook. Maar
1: ik ben er ook niet. Dus.
0: Nee, maar dat maakt niet uit.
1: Mooi gekocht.
0: Ik ga natuurlijk wel wat fixen. Maar goed. Ik heb wel een berichtje over Vaderdag. Want Steenwijk Vestingstad die zet in de week voor Vaderdag vaders in het zonnetje met een grote winactie. 3 vaders maar liefst die maken kans op prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit de binnenstad van Steenwijk. Hm. De hoofdprijs is een goed gevulde kruiwagen met cadeaus. En daarnaast worden 2 speciale Vaderdagpakketten verloot. De kruiwagen bevat tientallen verrassingen zoals cadeaubonnen, een spijkerbroek,
1: zo,
0: een koptelefoon.
1: Nou.
0: Powerbank, een tondeuze, een tuinplant, parfum, een spelletje, badjas, zonnebril en een vogelhuisje.
1: Nou, het moet niet gekker worden.
0: Ja, nou heerlijk. Van maandag 15 juni tot en met zaterdag 20 juni tot 4 uur de kassabonnen inleveren om mee te doen.
1: Oké, muziekje is afgelopen dus. Gewoon eerst kassabon in de bus en dan word je waarschijnlijk, als je
0: zeker,
1: geluk hebt.
0: Ja, word je gewoon uitgekozen als
1: na
0: je geluk
1: het weerbericht
0: hebt.
1: En de Vaderdag gedoe altijd.
0: De dialect.

0: Rijkpluk, de dag Heino's hoorde u. Ik ga volgende week met een rondvaartboot mee in Kalenberg.
1: Ja. Wat leuk.
0: Met een hele familie.
1: Met de hele familie
0: nou,
1: van
0: ja,
1: op een boot.
0: Een familie van één bepaalde kant.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is toch heel gezellig.
0: Van de groen.
1: Want die kant dus, zie je eigenlijk niet zo vaak. Eigenlijk nu toch. Heel veel van die mensen zie je alleen nog maar bij crematies.
0: Ja, echt verantwoord, want het zijn allemaal groentjes en zo. Snap
1: ja,
0: je? Dus,
1: ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Ik denk met een elektrische boot. Maar dan
1: ja, gezellig.
0: Het zou zo kunnen natuurlijk.
1: Nou, dan heb je er wel mooi weer bij.
0: Ja,
1: dat is dan wel. Ja, ik zou maar even zonnebrand meenemen dan.
0: Ik zag dat net, ja. Misschien wel een graad of tot dan bijna 30 of zo.
1: Nou, daar krijgen we volgende week een verslag van. Ik ben heel benieuwd. Zal ik nog even iets vertellen?
0: Heb je nog wat?
1: Jazeker, ik heb iets heel grappigs. Want op zaterdag 13, dat was dus gisteren. En vandaag is het ook nog, dus vandaar dat ik het nog even vertel. Kun je het al van ver af ruiken? Want bij Taman Indonesia... Er wordt live saté geroosterd tijdens de Pasar Saté.
0: Nou.
1: Dus als je nog zin hebt in saté vandaag... dan kun je gewoon naar de Pasar in Taman Indonesia. Want Indische thuiskoks die delen hun lekkernijen... onder het gezellige geluid van live muziek. En het mooie aan dit satéfeestje is dat het niet alleen draait om eten... het is ook een plek om samen te komen... te genieten van goed gezelschap en een gezellige sfeer. En tussen het eten door bezoek je het mooie park vol dieren... cultuur uit Indonesië. En weet je wat zo grappig is, pap? Oh. Weet je wie er dan optreden als band?
0: Nou, vertel. Ja, ik heb iets gelezen over saté
1: pinda. De pindaknallers.
0: Ja. Heerlijk.
1: Hoe verzin je het?
0: Ja.
1: Nou, dat is toch heerlijk?
0: Ja.
1: Dus heb je niks te doen vandaag?

0: Uit het vaderland, ze heet wezend Jonas Blue en Malieve.
1: Lekker zomers, lekker zomers.
0: Ik doe er weer zo'n James Last muziekje onder als je het goed vindt.
1: Ja. We gaan even naar Nijensteden.
0: Je weet gelijk hoe oud iedereen hoe oud ik ben. Oh, van Nijensteden.
1: Ja, dat vinden mensen leuk, hè, James Last in Nijensteden. Want woonzorgcentrum Nijensteden van de Noorderboog die organiseert een zomermarkt voor de bewoners, naasten, buurtbewoners en alle andere belangstellenden. De markt die vindt plaats op zaterdag 27 juni van 10 uur 's ochtends tot 4 uur in Nijensteden. Bezoekers die kunnen dan langs verschillende kraampjes lopen, hun geluk beproeven bij het Rad van Avontuur. Je kan er gezellig wat eten en drinken en genieten van een gezellige sfeer. Op de kraampjes vinden bezoekers mooie artikelen zoals sieraden, Gieterse puntkoeken. Heb jij die wel eens gehad?
0: Nee, zeg maar niks. Nee.
1: Ik ook niet. Nou, wil je nog een keer proberen, dan kan dat.
0: Wel dat blok zeilen, blok. Dat vind ik
1: dat is wel heel lekker, hoor.
0: Ja, maar ik vind het iets te zoet.
1: Oh ja?
0: Maar van Gieterse dingen, nee.
1: Nou, dit kunnen we nog een keer gaan proberen natuurlijk. Nou, de zomermarkt is vrij toegankelijk voor iedereen. Dus daar kan je naartoe. Dat wil ik nog even zeggen. Zaterdag 27 juni.
0: Heb je nog tv gezien van de week? Nee, dat zal wel niet natuurlijk met jouw avondvierdaagse gedoe. Er was een documentaire op van André Hazes. 3 avonden lang, ongeveer een 3 kwartier. Met André vanaf het begin tot het einde. Dat werd gepresenteerd door René Vroger en Karzoe.
1: Oh.
0: En artiesten van toen en artiesten van nu erbij en al zijn baggen. Perfect.
1: Oh, wat leuk. En het gaat dan over de André Hazes van vroeger, neem ik aan.
0: Ja,
1: toch
0: maar,
1: niet de junior?
0: Nee, niet junior.
1: Wat leuk. Nou, dat is wat. Dat heb ik niet gezien. Nee, dat is misschien nog wel een keer leuk om even terug te kijken.
0: Muziek
1: dan.
0: Gehoord van Hazes die ik helemaal niet kende. Van een blues-rock album van hem.
1: Oh.
0: En al zulke soort dingen meer. En wanneer je dan geen fan van Hazes bent, dan word je het bijna.
1: Ja, dat is het mooie van zo'n
0: en ook een perfecte presentatie van René Vroger.
1: Wat
0: daarover
1: mooi.
0: Daarover gesproken een verzoek. Samen met Waylon. In het Nederlands weer.
1: Ja, ik heb al een stukje gezien.
0: Van dit?
1: Ja. Mooi.
0: Ik kreeg een WhatsAppje van mijn zus. En die zei een hele mooie.

0: geen speld tussen te krijgen.
1: Want liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: René Vroeger. En Waylon, ik wist helemaal niet dat die Waylon Nederlandstalig zong.
2: Ja, heel soms. En dat doet hij hartstikke mooi. Ja. Prachtig.
0: Schitterend.
2: Zeker.
0: Paar headlines.
2: Wat headlines hebben we uit Steenwerkerland. We beginnen bij IJsbeer. Want 3000 kuub zwaar vervuilde grond op het terrein van het voormalig bedrijf IJsbeer in Steenwijk moet zo snel mogelijk worden afgegraven.
0: Mm-hmm.
2: Het is aan de gemeente Steenwerkerland om dit binnen enkele weken al een besluit over te nemen. Dus nou, er zit wel wat haast achter. Dit is de harde eis van Stichting Natuurbehoud Steenwerkerland. En die wordt opgelegd door de gemeente. Dus ja, dat moet al even snel gebeuren. Hebben we nog een volgende headline. Dat gaat over de Steenwerkerland wil aan de slag met de opvang vluchtelingen en statushouders. Die wil komende jaren haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de opvang van vluchtelingen en statushouders. De landelijke spreidingswet wordt daarbij leidend. Althans, dit is het uitgangspunt van de nieuwe gemeentebestuur van de coalitie. Let op, BGL, VVD, PRO en CPB. Nou ja, dat zijn de mensen die erover gaan. Daarmee conformeert het nieuwe gemeentebestuur zich aan de landelijke spreidingswet. En volgens deze wet moet er over een aantal jaar minimaal 225 opvangplekken voor asielzoekers zijn in Steenwijkerland. Weet je hoeveel dat er nu zijn?
0: Nee.
2: Nul.
0: Oké, maar in ieder geval wat ik las in ergens in de sociale media dat Hotel Fletcher weer geschikt wordt gemaakt
2: wel,
0: voor een 80...
2: Nou, daar kunnen er al heel wat kwijt, ja.
0: Ja.
2: Dus dat zal toch gaan gebeuren.
0: Er moet nog een gesprek plaatsvinden volgens mij met mensen in de buurt en zo. Maar ik denk wel dat doorgaat. Dat zover de headlines.
2: De headlines.
0: En dan nu.
3: De keuze van Marieke.
2: Ja, leuk hè, leuk. Nou, we hadden het net al even erover. Want jij zei net, heb jij dat programma gezien van André Hazes? Nou, dat heb ik dan helaas niet gezien. Maar mijn keuze is toevallig wel André Hazes.
0: Ja, maar dat wist ik natuurlijk al. Alhoewel, ik was het ook alweer een beetje vergeten.
2: Je was het een beetje vergeten, nou, hè? Ja, maakt helemaal niet uit.
0: Ik had de vrolijke plaat van André Hazes eerst ingevuld.
2: Dat kan natuurlijk ook. Nou, dat is helemaal niet erg. Maar ja, dit is natuurlijk wel de ultieme WK Oranje hitplaat. Als het om alle liedjes gaat die over het voetbal gaan.
0: Het kan nu nog.
2: Het kan nu nog, inderdaad. Ik heb hem deze week heel veel gehoord op verschillende radiostations. En ook wij gaan hem draaien. André Hazes met Wij houden van Oranje.

0: Staat ook in die reportage, dit nummer.
1: Ja?
0: Ja, leuk.
1: Ik zat eventjes, dat moet ook wel, natuurlijk.
0: Ik zat een klein beetje door mijn voetbalmap muziek heen te draaien. En dan kom je toch eigenlijk best wel de allerleukste liedjes.
1: Oh, ja, deze is ook leuk, ja. Oh, die doen we volgende week. Ja, die is leuk.
0: Een stukje dan.
2: Nederland, die heeft de bal. Die mooie bal van goud.
0: Peper en zout en zo. Sorry.
1: Nou, dit wordt volgende week de keus van, hoor. Schrijf maar vast op je briefje. Wat leuk, toch? Nog een klein berichtje doen, pap.
0: Ja.
1: We gaan even naar Vollenhoven, want daar wordt op zaterdag 27 juni een vrijmarkt georganiseerd. En dat wordt gedaan door VVVV en Pand 17. Die gaan samenwerken en die komen dan tot een gezellige vrijmarkt op het terrein van Pand 17. Aan de weg van Rolenkaarten in Vollenhoven. Van 8:30 tot 1:00 is iedereen welkom om te struinen, sneupen, verkopen. En gezellig bij te praten. Het is toch. Ik leer hier elke week weer nieuwe woorden.
0: Ja?
1: De vrijmarkt die biedt ruimte aan kleedjesverkopers, kofferbakverkopers, boekenliefhebbers, hobbyisten en mensen met een ambacht of een creatieve hobby. Van tweedehands pareltjes en vintage fondsen tot boeken of noem maar op. Alles kun je daar kwijt.
0: Er is een of ander programma, ik denk. Regio Nederland. Ik weet niet precies gauw hoe het heet, maar er is eens in de zoveel tijd gaat er iemand langs bij allerlei rommelmarkten. En bij hoe heet die dingen waar je al die handel vindt?
1: De kringloop?
0: Ja, de kringloop.
1: Ja.
0: Maar als ik dat dan vergelijk met die kringloop hier, dan denk ik, wat een gigantische grote gebouwen en wat een spulletje staan daar.
1: Bij deze of bij die andere?
0: Nee, bij die andere op tv en zo.
1: Oh ja, ja, ja, dat zijn verschillende soorten natuurlijk.
0: En hij pingelt dan van alles bij elkaar en zo. Het is best wel aardig om te zien als je daarvan houdt.
1: Maar ik vind de kringloop in Steenwijk ook best wel groot, hoor. Jawel, moet ik eerlijk
0: zeggen. Die is ook bij groot. Ja. Niks ten koste van wat ze daar allemaal doen en zo. Maar ik zag dat zo. Eens even kijken, hoe lang hebben we nog dit muziekje weg?
1: Nou, we hebben niet zo heel lang meer. Nee. Ik ben door mijn berichtjes heen.
0: Ja?
1: Ja, sorry.
0: Geen nieuws meer?
1: Nee, het is
0: maar, maar goed ook. Ik bedoel maar, er is overal genoeg te doen. En ik zei het al, we hebben nog...
2: De artiest van de maand.
0: Longtall Ernie en de Shakers?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik weet niet of we dat halen, hoor, de hele maand juni. Maar dan,
1: jawel.
0: In ieder geval, deze heb ik nog wel. The Golden Years of Rock and Roll.

0: En dat zal ver Lone Tall Ernie tezamen met zijn Shakers en de Golden Years of Rock and Roll. Het zit erop.
1: Het zit er alweer op. Het ging weer gezellig snel.
0: Volgende week zijn we er weer met een kruiwagen vol cadeaus met Vaderdag en zo.
1: Ja, ik hoop het.
0: En voor iedereen die naar Griekenland gaat deze week.
1: Naar Griekenland?
0: Ja, je tante gaat naar Griekenland.
1: Gaat ze deze week al?
0: Ja. Dus ik denk, daar gaan we er mee uit.
1: Wat heerlijk.
0: Komt vast wel een reactie op.
1: Geniet ervan.
0: Ontzettende fijne voortzetting van jou.
1: Tot volgende week.
0: Doei.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren, maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd en nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

terecht gekomen. Alleen Jantje staat me bij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest

0: Dig this.
1: Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
2: A breathless drive

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

of je ooit nog eens terugkomt. Je gif staat in de weg, het is maar dat je het weet. En ik heb echt geprobeerd van jou te houden. Ik volgde alle regels die ik ken. Maar blijkbaar kwam jouw liefde met een hele pak clausules. Met woorden waar ik veel te dom voor ben.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15... Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Net Beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. Ja, het is inmiddels al 6 minuten, al 7 minuten over 1.
1: Ja,
0: we zijn een beetje laat vandaag. Maar we zijn er wel. En het is dus de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Centraal Lokaal. Nou, leuk dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We hebben vanmiddag een drietal gasten in het programma. Mijn eerste gast vanmiddag is Angela Faro Spin van zorgorganisatie Aliade. Ze zit al tegenover mij. Welkom, Angela. Fijn dat je er bent. Met haar ga ik het zo hebben over de dag van ouderenmishandeling. Onze tweede gast vanmiddag is Jeppe Boersma. Hij zat hier een aantal weken geleden ook al om zijn nieuwe single te promoten. Nou, Jeppe zit niet stil, want eergisteren kwam er alweer een nieuwe single uit. En daar gaat hij ons zo meer over vertellen. En uiteraard gaan we daar ook naar luisteren. En tot slot gaan we bellen met Tamara Petter uit Munnekeburen. Met haar praat ik over de ontwikkelingen rondom dorpshuis Het Polderhuis en sporthal De Schakel in de westhoek van onze gemeente. Nou, vanmiddag speelt Olivia in Meppel de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen tegen EMMS uit Slagharen. De winnaar van die wedstrijd promoveert naar de tweede klasse. Ja, een heel spannend potje dus, maar helaas kunnen we vanmiddag geen verslag doen van deze wedstrijd. Dus ja, als u op de hoogte wil blijven, dan moet ik u verwijzen naar de live uitslagen app. Nou, dat betekent ook dat we vandaag maar een uurtje radio maken. We die vandaag in de studio zitten zijn Jeroen Wolding, techniek, u hoorde hem eventjes al zo net. Henny Kleinstra is onze gastvrouw en presentator van dienst vandaag is Linda Demmink. Nou goed, ik zei het al, Angela, fijn dat je er bent. Ja, morgen is de internationale dag van de ouderenmishandeling. In het kader van die dag organiseert Aliade komende woensdag een interactieve ochtend om dit thema meer aandacht te geven. Ja, ouderenmishandeling. Als ik daaraan denk, denk ik toch eigenlijk al direct aan fysieke mishandeling. Maar dat is het niet helemaal, hè? Het houdt meer in.
2: Ja, klopt. Ja, het is een van de vormen, zeg maar, van ouderenmishandeling. Heel veel mensen denken ook direct aan een fysieke vorm. Maar je kunt ook denken aan psychische mishandeling of aan financiële uitbuiting. Maar ook een mantelzorger die zo overbelast is dat hij eigenlijk over de streep gaat. Maar ook seksuele uitbuiting moet ook zeker niet vergeten worden. Schending van rechten valt eronder, maar ook privacy die gewoon totaal vergeten wordt eigenlijk.
0: Oké. Ja, want babbeltrucs of nepagenten, dat zijn eigenlijk wel dingen die we wel kennen. Maar ja, er gebeurt dus eigenlijk nog veel meer achter de voordeur.
2: Ja, klopt. Ja, en het gaat in dit thema ook eigenlijk over de afhankelijkheidsrelatie die een oudere heeft met iemand. Ja, dus vaak is het in de kring van bijvoorbeeld een zoon die een moeder mishandelt, hè, in dit thema. En daar wordt dan dus eigenlijk vooral niet over gesproken. Dus een oudere schaamt zich daarvoor. Dus die zal dan ook niet vertellen dat dat gebeurt. En ons doel is eigenlijk dat we leren signaleren en dat dat juist overgebracht wordt. Hoe ontdek je nou dat dat gebeurt? Waar moet je op letten? Zowel bij de pleger, maar ook bij degene die het overkomt. Dat zouden we heel graag willen dat dat beter gaat.
0: Ja, en daarvoor organiseren jullie dus komende woensdag een bijeenkomst. Die is speciaal voor zorgpersoneel, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: Ja. Jij bent zelf maatschappelijk werker bij Aliade. Heb jij het zelf in de praktijk wel eens meegemaakt? Kom je dit veel tegen?
2: Zeker, ja. Ik kom het heel vaak tegen. Ja, ik denk dat ik maandelijks wel 2 of 3 keer een nieuwe casus meemaak op dit thema. Vaak gaat het dan ook wel over vertegenwoordiging die niet goed gaat. Dat iemand dus een oudere vertegenwoordigt, maar die dat niet mag doen of dat hij dat niet goed doet. Dat die ouderen dus niet wenst vertegenwoordigd te worden op die manier. Maar ook vaak de financiële uitbuiting, dat is wel echt iets wat we zien groeien. Een aantal jaar geleden is bijvoorbeeld de Accept Giro is eraf gegaan. En ouderen zijn gewoon niet meegegroeid in de digitale wereld. Dus dat betekent dat die ouderen automatisch eigenlijk afhankelijk is geworden van iemand anders die dat moet doen. En dan heeft iemand heel makkelijk toegang tot het geld van die ouderen.
0: Ja, diegene heeft dan bijvoorbeeld een pasje of de inloggegevens voor het internetbankieren.
2: Klopt. Ja.
0: Ja. Het is jouw werk, denk ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die in de ouderenzorg werken. Helpende, verzorgenden. Er zullen nog meer mensen zijn. Hoe is dat voor hen? Merk je dat het voor hun heel moeilijk is om dat te herkennen wanneer er sprake is van ouderenmishandeling?
2: Ja, vinden ze heel lastig. En ook op het moment dat ze het wel merken, of als ze een onderbuikgevoel hebben, dat ze dan ook vaak zeggen, ja, maar als ik er nu iets mee ga doen, dan schaad ik misschien wel de relatie die ik al heb opgebouwd met die ouderen. Dus ja, moet ik er wel iets mee gaan doen? Of moet ik er juist niet iets mee gaan doen? En wat dan als ik er wel iets mee doe, wat gebeurt er dan? Of ze denken dat op het moment dat ze wel iets, bijvoorbeeld richting veilig thuis gaan doen, dat er direct een melding wordt. En dat is niet zo. Je kunt altijd eerst advies vragen bij veilig thuis. Dat kun je ook anoniem doen. Zodat je in ieder geval weet hoe je verder moet gaan. Dus kun je een gesprek aangaan, of zul je nog meer signalen moeten verzamelen, kun je nog meer informatie ophalen, zonder dat die relatie beschadigd wordt. Maar we merken inderdaad wel dat er veel handelingsverlegenheid is, of dat mensen zeggen, nou, het ging thuis altijd al zo, dus nu laten we het er maar eventjes bij. Maar het is goed om je te realiseren dat als mensen tegen elkaar schreeuwen heel hard, dat dat niet normaal gedrag is. Dus dat idee dat je hebt, ja, thuis ging het ook al zo, dus laat het maar even. Het is oké om daar iets van te vinden en om daar ook het gesprek over aan te gaan.
0: Ja, met de ouderen zelf of met de mantelzorger of diegene waar het om gaat, of beide.
2: Ja, en dat, je kunt ervoor kiezen om dat apart te doen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dat samen te doen. En daar is heel mooi, is daar een meldcode voor. Dat zijn 5 stappen die aangeven, oké, hoe ga je dit doen? Wat is er voor nodig? Sla je niet iets over? Er zit een afwegingskader in, er zit een mantelzorgcheck in, ook een kindcheck als dat nodig is. Dus die omschrijft eigenlijk heel duidelijk wat er nodig is om te doen, om te komen tot de juiste zorg, zeg maar, voor die kwetsbare ouderen.
0: Ja,

0: Jullie gaan iets doen met virtual reality. Ja. Ja, kun je daar meer over vertellen? Ik ben er wel echt heel benieuwd.
1: Ja, ja, Achter de Voordeuren producties die komt. En dat zijn twee vrouwen, die Anita en Maaike. En zij hebben zelf ook te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, met huiselijk geweld. En van daaruit zijn zij dit ook gestart. Zij hebben ook een bordspel ontwikkeld die wij zelf ook regelmatig inzetten, die ook duidelijk maakt dat mensen die dan in de zaal aanwezig zijn, die het van elkaar nog niet wisten, maar dat er dan wel duidelijk is dat er huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, of dat mensen daaraan blootgesteld zijn geweest. En zij gaan eerst een plenair onderdeel doen, en daarna is er de mogelijkheid om apart te gaan met die VR-brillen, om een casus na te spelen en om dan ook te kiezen, oké, ga ik links of rechts, of kies ik nu voor A of voor B. En op die manier zeg maar een casus na te gaan spelen. Dus volgens mij zie je dan ook dat je bijvoorbeeld in een doktersruimte zit en je hebt twee mensen voor je en je ziet dat er iets gebeurt. Zie je dan de signalen goed? Pik je het goed op? Of zie je de signalen nog niet en heb je daarin gewoon nog iets te leren?
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk ook oké, dat je er nog iets in te leren hebt. Maar het is mooi dat je het wel gaat leren, dat als iemand, dat bijvoorbeeld de naaste iedere keer aan het praten is voor die ouderen, dan betekent dat waarschijnlijk dat die ouderen niet zoveel in te brengen heeft, of dat iemand de hele tijd aan het vergoeilijken is. En dat is een signaal waarvan wij al denken, dat is eigenlijk niet zo aan de haak, want waarom mag die ouderen zelf niet praten? En dat zijn wel gewoon hele goede lessen om dat echt een keer te mogen ervaren, in plaats van dat je er alleen maar over praat, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat dacht ik ook. Want het is natuurlijk wel heel praktisch als je het op die manier kan doen. Zeg maar, ook al is het in virtual reality. Maar dan heb je er misschien wat meer gevoel bij, zo'n situatie.
1: Ja.
0: En wat jij nu net noemt, is natuurlijk eigenlijk ook best wel heel subtiel.
1: Dat
0: de meeste mensen dat misschien niet eens zouden opvallen of zo. Of dat als ze een signaal zien dat iets misschien niet in de haak is.
1: Ja, ja, ook omdat de naaste dan vaak ook wel zegt van, ik doe het woord wel eventjes, want ze snapt het allemaal niet zo goed meer. Of wat jij nu vertelt, ach, dat is te ingewikkeld. Ik vertel wel eventjes hoe het zit. Terwijl als je die ouderen dan wel alleen spreekt, dan blijkt dat ze het eigenlijk nog wel heel goed kan begrijpen en dat ze de antwoorden heel goed kan geven. Maar die kans heeft ze gewoon nooit gehad. En dan kom je er eigenlijk toe dat wat die naast aan het doen is, dat eigenlijk gewoon niet oké was.
0: Nee. We hebben het nu al. Ja, jullie gaan je echt richten op zorgmedewerkers.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat mensen in de omgeving misschien ook wel eens iets signaleren, hè, zonder dat ze zorgmedewerkers zijn. Stel dat je daar nou mee te maken krijgt, wat doe je dan? Kun je dan melding maken bij Veilig Thuis? Of ga je dan naar de zorgorganisatie? Of hoe, hoe pak je zoiets aan?
1: Ja, wat ik dan zou adviseren is om wel Veilig Thuis te bellen. En die kun je als burger kun je die altijd anoniem om consult vragen. Dus je kunt ze om advies vragen zonder dat je zegt om wie het gaat, waar die woont, hoe oud die is, hoe die eruit ziet, et cetera. Kun je volledig anoniem kun je dat doen. Dus je hoeft ook je eigen naam niet te noemen of waar je woont of wat dan ook. En dan kun je alles wel vertellen over diegene zonder dat zeg maar alle kenmerken bekend zijn. Maar dan kun je wel het hele verhaal vertellen. En dan kun je zeggen wat je hebt gezien of wat je daarbij voelt of ervaart of gehoord hebt. En dan kan de Veilig Thuis medewerker, die kan jou dan teruggeven wat de beste stappen zijn om dan te ondernemen. En dan word je echt heel goed aan de hand genomen met wat je dan kunt gaan doen. En dat is wat Veilig Thuis zelf ook wel heeft gemerkt. Want dat had ik nog opgezocht, maar de meldingen zijn vorig jaar met vergeleken met het jaar ervoor met 7000 meldingen gestegen, maar de adviezen zijn met 25.000 belletjes gestegen.
0: Zo, dat zijn best behoorlijke aantallen.
1: Ja, ja. Dus dat betekent ook wel dat er ook wel meer vraag naar is om dat advies ook gewoon meer te krijgen.
0: Ja, zijn het dan mensen uit de omgeving? Dat doen ouderen zelf ook eigenlijk wel eens een melding, bedenk ik nu. Of is dat?
1: Nee, ouderen doen zelf eigenlijk dat niet. Ook omdat het gevoel van schaamte is gewoon heel groot. Je kunt je voorstellen, als je eigen kind dat bijvoorbeeld doet, dan ga je het daar niet zo gauw over hebben. Ook omdat je zelf een keer bijvoorbeeld een keuze hebt gemaakt om je pinpas toe te vertrouwen aan iemand. Maar nu moet je dan wel gaan zeggen dat dus niet oké gaat. En dan moet je dus ook toegeven dat je zelf misschien ergens een foutje hebt gemaakt. Terwijl dat helemaal niet jouw fout is, maar zo voelt dat dan wel. Dus daar moet je het dan dus wel met iemand over gaan hebben. Dus het is fijn als je geholpen wordt. Maar hoe vraag je dan om hulp? Dat hebben heel veel ouderen ook niet geleerd. Want die moesten altijd voor zichzelf gaan zorgen. Dus daar zit heel veel tweestrijd en oud zeer in.
0: Ja, nou heel belangrijk dus dat er aandacht is voor dit onderwerp.
1: Ja.

0: Ja, volgens de cijfers is blijkbaar gebeurt het gewoon bij 1 op de 20 ouderen. Hè? Dus dat is dan ook gewoon echt heel veel.
1: Ja.
0: Ik las ook dat getal bij mensen met dementie hoger ligt.
1: Klopt, ja. Ja. En daarvan zien we ook dat mantelzorgers gaan daar vaker over de streep. Omdat zij moeten het ook langer dragen. Mensen moeten langer thuis wonen. Dat is wat de regering heeft dat natuurlijk bedacht. Het is fijn als je langer thuis woont, maar je moet dan ook veel meer dragen. En dat is ook de reden dat mensen lang over de streep gaan. Ze geven bijvoorbeeld wat medicijnen extra, zodat mensen maar wat rustiger blijven. Maar dat zijn dingen die niet mogen. Dat is niet wat voorgeschreven is, maar dat is wat mensen bedacht hebben. Of ze draaien de deur op slot, of ze maken de ouderen vast aan bijvoorbeeld een kachel of een bed. Dat zijn dingen die in de dagelijkse praktijk gebeuren. Maar dat is niet oké.
0: Nee, dat is wat je nu noemt zeker niet oké. Nee, heel schrijnend. Nee. Nou, jullie zouden graag, de bijeenkomst die jullie organiseren is voor medewerkers van Aliade.
1: Of
0: mag iedereen komen?
1: Is voor iedereen.
0: Ja, want we hadden het er net even over. Hè. Jij bent natuurlijk hier namens Aliade. Jullie zitten in een Friese netwerk die dit onder andere organiseert. Maar het zou fijn zijn als er nog wat meer zorgorganisaties zich bij aansluiten.
1: Ja. En ook voor woensdag is iedereen welkom. Dus meld je vooral aan.
0: Woensdag, hoe laat begint het en waar is het?
1: Het begint om 9:00 en het is in Lindesteden.
0: Oké. Okay. En als mensen zich nog willen aanmelden, hoe kunnen ze dat doen?
1: Ja, dat kan via de website van het regiecentrum.
0: Weet je zo, regiecentrum.nl is gewoon de website. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke goed. Angela, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio en de toelichting op dit belangrijke onderwerp. En ik hoop gewoon dat jullie een volle zaal hebben woensdag.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt voor het komen.

0: Ja, dat was Ilse de Lange met A Miracle. Ja, onze tweede gast van vandaag is Tjebbe Boersma. Hoi Tjebbe, leuk dat je er weer bent.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja, hi.
1: Welkom.
0: Ja, want je was hier, wanneer was het? Een weekje of 3, 4 geleden? Of een maandje terug ook al?
1: Een maandje terug, ja.
0: Ja,
1: ja, zoiets.
0: Want toen kwam je derde single uit, Come On. En inmiddels is de vierde uit.
1: Ja, de vierde, ja.
0: Ja,
1: de vierde, de derde, ja, de vierde. Ja, de allereerste was echt een paar jaar geleden, hè? Die bedoel je waarschijnlijk als eerste. En nu hebben we dan, dus dan is dit dan de vierde. Ja, oké.
0: Okay. Ja, we maken er gewoon de vierde van.
1: We maken er gewoon de vierde van. Ja hoor. Ja.
0: Hey, wat was de inspiratie achter deze nieuwe single? En waar gaat die over? Kun je er iets meer over vertellen over het liedje?
1: Ja, nou goed. De inspiratie kwam eigenlijk van een tijdje geleden al, hoor. Alles wat er in de wereld gebeurt. Al die oorlogdingen en zo. En mensen die niet aardig tegen elkaar zijn. Dus ja, hou er eens mee op. Make it stop.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus eigenlijk, daar gaat het een beetje over. En als je de tekst beluistert, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gevoel erbij. Maar zo heb ik het voor mezelf dus in de tekst gestopt.
0: Ja, oké. Okay. Ik zag bij je vorige single had je ook al een clip. Is het ook nog de bedoeling dat hier nog een clip bij komt?
1: Jazeker. Ja.
0: Ja?
1: Ja, klopt. Die komt dinsdag uit.
0: Oké, okay, ja, want het liedje kwam afgelopen vrijdag uit, dus eergisteren.
1: Ja.
0: Dus we moeten eigenlijk nog even 2 dagen wachten om ook de clip erbij te zien.
1: Ja, dan komt hij online op mijn YouTube-kanaal. En daarna ook op TV Oranje.
0: Oké, okay. Oh, daar komt hij ook op.
1: Ook
0: wat
1: nog,
0: leuk. Ja, ja, ja. Ja, het TV Oranje, die kun je volgens mij toch wel via de meeste kabel.
1: De meeste aanbieders hebben hem wel in.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, wij hebben zelf geen kabel. Wij zitten bij een andere glasvezelaanbieder. Ik heb geen idee of die erop zit, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel leuk dat die daar dan ook te zien is.
1: Ja, toch? Ja.
0: Ja. Want waren je vorige liedjes daar ook te zien en te horen?
1: Ja, niet allemaal. Maar de eerste wel. De Come On ook. En deze, dus Make It Stop.
0: Ja. En wat voor reacties krijg je eigenlijk uit je omgeving? En misschien ook wel uit de rest van Nederland?
1: Ja, mensen vinden het leuk. Of ze hadden het niet verwacht. Of wauw, mooi, bijzonder. Of ja, het is mensen die sturen iets van ja, ik heb je toegevoegd aan mijn favorieten. Oké, okay, hartstikke leuk. Dus ja, ik heb eigenlijk van heel veel verschillende reacties al.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je zegt net van mensen hadden het niet verwacht. Daar ben ik wel benieuwd naar. Waarom verwachten mensen het niet?
1: Nou ja, omdat ik in mijn normale nummer is misschien niet iets wat in eerste instantie wat je aan mij refereert, zeg maar, aan mij doet denken. Ik ben vrij rustig misschien, maar als ik de muziek die je straks ook wel hoort, is toch wel wat heftiger misschien. Maar goed, dat is dat is op die manier dus een beetje.
0: Ja, ja. Ben je een andere persoon als je met muziek bezig bent of als je zingt?
1: Nou ja, niet per se, maar ik maak dus wel in dit geval wat drukker of ja, wat meer uptempo, agressiever misschien nummer. Maar goed, dat zul je zo meteen wel horen. Maar het is ook wel weer heel verschillend van het vorige nummer natuurlijk. Dus eigenlijk alle nummers die we tot nu toe gemaakt hebben, maar nog niet allemaal hebben uitgebracht, zijn ook heel divers. Dus dat vind ik ook zelf wel heel mooi dat het zo gemaakt, dat we het zo kunnen hebben maken, zeg maar.
0: Ja, is dat een bewuste keuze dan, dat het ook verschilt? Of ja, hangt het van je eigen inspiratie af voor de nummers? Want je schrijft ze zelf, hè?
1: Ja, ik schrijf de tekst zelf inderdaad. En dan heb ik al een beetje in mijn hoofd hoe ik het met de melodie wil hebben, zeg maar. En dan ga ik dus naar de studio, naar Calum en Celine, die mij daarbij helpen. En vooral Calum, de producer, die heeft echt goede ideeën ook. En dan komen we uiteindelijk wel op iets wat wel in mijn hoofd zat. En ook iets waarvan ik denk, wauw, ja, wauw, zo kan het dus ook, zeg maar. Hè? Dan wordt het toch net iets meer dan ik misschien had kunnen dromen of durven dromen. Ja,
0: ja, zij maken er echt nog wat beters van dan dat je zelf al in je hoofd
1: hebt. Ja, daar ben ik echt verbaasd over soms. Ja.
0: Ja.
1: Denk van, wow, heb ik dat ingezongen? Dus het is wel een heel mooi proces, vind ik.
0: Oké. Okay. Zullen we eerst even gaan luisteren naar de Make It Stop?
1: Ja, laten we dat doen.
2: Ik moet even op een knopje drukken met een muis. Dan moet ik even goed mikken. Dat gaan we doen nu.
0: Ja, gaan we het doen? Ja, daar komt hij al.

0: Ja, dat was Make It Stop. Tjubbe, zijn er ook artiesten of muziekstijlen die invloed hebben gehad op dit nummer? Of is er een algemeenheid op de muziek die je maakt?
1: Nou ja, goed. Twee van mijn grote voorbeelden zijn was ten eerste Madonna. En toen kwam Michael Jackson ervoor kijken. Dus dat zit er wel een beetje in, denk ik. Ja, voor de rest... Dit zijn toch wel de twee waar ik het meeste naar geluisterd heb in mijn leven.
0: Ja. Nou ja, ook wel twee hele bekende natuurlijk. En ja. Je bent zeker niet de enige die daar veel naar geluisterd heeft. Nou, ik zei het net al, je bent aardig bezig. Een maandje geleden kwam er een single uit, nu weer een nieuwe. Volgens mij zei je de vorige keer dat je van plan bent om een EP uit te brengen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja.
0: Wat komt er de komende weken nog meer aan? Of heb je nu even vakantie? Want we zitten natuurlijk net voor de zomer.
1: Nou, ik heb inderdaad wel bijna vakantie. Maar ik blijf toch wel bezig dingen kenbaar te maken op mijn social media en zo. En er komt gewoon nog wel wat meer aan. Zeker tot na de zomervakantie wel.
0: Dus in de zomer komt er ook nog wat uit?
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Leuk.
1: Zeker.
0: Ja. En wat kunnen we verder de komende maanden nog van je verwachten?
1: Wat er ook nog op plan staat is een soort van release party. CD-presentatie, zoals ze dat vroeger noemden. Dus dat zit ook nog aan te komen. Ik ben nog bezig daarmee met mensen in gesprek over hoe we dat het beste kunnen neerzetten. Dus, maar goed, dat komt zeker. Dat gaat zeker aankomen.
0: Wanneer kunnen we dat verwachten? In de zomer, na de zomer, dit jaar?
1: Dit jaar sowieso, ja.
0: Okay.
1: Ja. Dus, nou. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Laat het ons zeker even weten wanneer dat is.
1: Komt goed, zeker.
0: Goed, dan gaan we om het af te sluiten nog even een ander nummer van jou draaien. Oh. En dat is je... Was het nou je eerste of je tweede? Want we hadden er even discussie over, Mr. Fnatic.
1: Ja, dat was de eerste, ja. Dus het is nu weer 2-3 maanden geleden, ja.
0: Inderdaad, okay. Tjubbe, fijn dat je er was. Succes weer. Ja, we gaan nog meer van je horen. En voor nu gaan we eerst even luisteren naar Mr. Fnatic.
1: Dankjewel. Mr. Fnatic.

0: Ja, jeugdsentiment. Voor Tjebbe, die hier nog steeds in de studio zit, dat was Madonna met Open Your Heart. Sporthal, de Schakel en Dorpshuis, het Polderhuis en Munnekeburen zijn verouderd en toe aan een update. En daarom is het bestuur van de stichting die de panden beheert, in gesprek met de gemeente. Aan de telefoon hebben we Tamara Petter, voorzitter van Stichting De Grote Veenpolder, die de gebouwen beheert. Goedemiddag, Tamara.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Ja, je bent goed bij stem. We maakten er net al een grapje over, want het is ook dorpsfeest in Munnekeburen, of niet?
1: Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen dagen super leuk feest gehad. En vandaag is het vol in de opruim.
0: Ah, kijk. Oh ja, dat moet ook gebeuren. En dat is altijd weer een nadeel van zo'n feestje.
1: Ja, inderdaad. Maar ook met z'n allen gaat dat goed.
0: Oh, oké, heel goed. Ja, jullie zijn in de Westhoek in gesprek met de gemeente over de sporthal, het dorpshuis en ook het jeugdhonk. Want dat is een beetje verouderd allemaal, of niet?
1: Ja, dat klopt. 40 jaar oud om precies te zijn. Dus alles is wat gedateerd. Zowel aan de inrichtingskant als aan de onderhoudskant. En je wil weer met een fris moderne look de toekomst in, maar vooral ook met een duurzaam pand.
0: Ja, want duurzaam is het nu niet, begrijp ik.
1: Nee, dat klopt.
0: waar ik even benieuwd naar was. Beheren jullie die gebouwen al helemaal zelf? En zijn jullie ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud? Ervoor zorgen dat er voldoende geld is om dat allemaal te realiseren?
1: Ja, Stichting De Grote Veenpolder is eigenaar van de twee gebouwen. Het zijn officieel twee losstaande gebouwen, de sporthal en dorpshuis. Ook al staan ze aan elkaar vast. En dat betekent dat we als stichting zijnde eigenlijk overal zelf verantwoordelijk voor zijn. Dus inderdaad, de totale exploitatie, onderhoud, dat doen we allemaal zelf. En daar hebben we op dit moment op wat subsidies na ook geen hulp bij.
0: Nee, dat lijkt me best heel lastig. Want zeker een sporthal is natuurlijk een kostbaar pand om te onderhouden. Waar zo nu dan natuurlijk ook het een en ander moet gebeuren, ook in de zaal.
1: Zeker, ja zeker. We hebben natuurlijk te maken met een school, een basisschool die ernaast zit, die bijvoorbeeld ook de sporthal gebruikt als gymzaal. En dan moet je natuurlijk aan ontzettend strenge normen voldoen vanwege veiligheid, wat ontzettend logisch is. Maar alles wat daar gebruikt wordt, denk ringen, gymtoestellen, ja, dat moet jaarlijks gekeurd worden. Dat moet eens in de zoveel tijd natuurlijk vervangen worden. En die toestellen zijn ontzettend duur. Daarnaast ligt er een sportvloer in wat echt onderhouden moet worden. En nou ja, af en toe voorzien moet worden van een nieuwe toplaag. En na zoveel jaar ook echt vervangen moet worden. Nou, daar zitten we op dit moment middenin. En daarnaast heb je een pand, want het is natuurlijk een hele grote hal. Dus ja, weet je, denk aan isolatie, denk aan stookkosten. Dat zijn zaken die wel echt van belang zijn. En met de huidige tarieven een zaal stoken die niet geïsoleerd is bijvoorbeeld, of niet goed geïsoleerd. Ja, dat brengt echt wel het nodige met zich mee.
0: Ja, dat zal een hele hoop geld kosten momenteel, denk ik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We maken wel al mooie stappen, want we hebben een heleboel zonnepanelen met behulp van subsidie neer kunnen leggen. Dus we proberen zoveel mogelijk op die elektriciteit ook te stoken. Dus we zijn ook met airco's en dat soort dingen begonnen om het op die manier wat beter in de hand te houden en uiteindelijk ook duurzamer te maken. Dus er gebeuren wel dingen, maar er moet echt nu wel even wat groots in het onderhoud gebeuren.
0: Ja, en daarvoor zijn jullie in gesprek met de gemeente. En de gemeente heeft er ook al min of meer toegezegd dat ze daarin in willen investeren, of niet?
1: Ja, we zijn denk ik zo'n 3 jaar al in gesprek met allerlei onderzoeken vanuit een DOM-project is dat ooit ontstaan. Om te kijken wat er eigenlijk, hoe zo'n pand erbij staat en hoe het eruit ziet. Nou, uit die eerste onderzoeken kwam er al uit dat het inderdaad een verouderd pand is en dat er echt naar grondige renovatie of nieuwbouw gekeken moest worden. Ook daar zijn diverse verdere onderzoeken gedaan in wat dan bijvoorbeeld een gunstig scenario is. Hè? Als je het hebt over laat je een sporthal staan of haal je die eraf en zet je bijvoorbeeld een kleinere gymzaal neer. Nou, dat geldt ook voor het dorpshuis. Hoeveel ruimte heb je nou eigenlijk nodig om alle zaken die je nu hebt te faciliteren? En dat zijn allemaal gesprekken die we in samenspraak met de gemeente de afgelopen 3 jaar hebben gedaan. Ook omdat de gemeente richting Westhoek echt heel sterk kijkt van wat is nou eigenlijk de behoefte aan allerlei voorzieningen in dat deel van onze gemeente. En dat heeft uiteindelijk inderdaad onlangs tot een uitspraak geleid waarin we met elkaar, zowel de bewoners van de Veenpolder / Westhoek, met de gemeente twee scenario's eruit hebben gefilterd waarbij we zeggen, nou, we laten de sporthal staan. Wordt goed benut in de grootte, ook breder dan de gemeente. En we gaan kijken voor het dorpshuis of we dat inderdaad vernieuwen of echt nieuwbouw doen. En dat is eigenlijk de laatste stap die we ook nog met elkaar willen maken. Maar dat betekent wel dat daar inderdaad budget voor nodig is. En daar heeft de gemeente inderdaad een toezegging in gedaan. En als eind van de maand dat richting raad gaat, hopen we ook dat dat een definitieve goedkeuring krijgt. En dan kunnen we de laatste fase in. Om ook het laatste scenario te doen, zodat we daarna naar de plannen kunnen gaan.
0: En wat is het laatste scenario?
1: Nou, we hebben nog één keuze met elkaar te maken. Dat is namelijk of we echt het dorpshuisgedeelte platgooien en nieuwbouwen, of dat we het echt gaan renoveren. Dat is even afhankelijk van uiteindelijk inderdaad de rest van de beschikbare middelen. Ik bedoel, de gemeente gaat niet het hele pand bekostigen, maar wij zullen zelf daar natuurlijk ook fondsen in moeten werven. Nou, daar hangt dat deels van af. Daarmee allerlei technische zaken, afschrijftermijnen en dat soort dingen. Dus dat is echt nog het laatste onderzoekje wat we daarin moeten doen. En daarnaast hebben we ook nog een jeugdhonk staan op het terrein, zeg maar. Dat is ook een verouderd pand. Ook daarin kijken we of we die integreren of los laten staan. En dat is ook nog een laatste deel van het plan wat we met elkaar moeten uitwerken.
0: Ja, dat, ik kan me zo voorstellen dat het vooral ook financiële keuzes zijn die daarin moeten gemaakt worden. Ja, want ja. Ja, het is gewoon ontzettend duur, denk ik, om iets nieuws te bouwen. Maar goed, renoveren zal ook niet goedkoop zijn.
1: Nee, als je dat naar de toekomstige standaarden wil trekken, ook qua duurzaamheid en allerlei richtlijnen richting 2050, dan kijk je ook naar een forse investering. Dus vandaar dat die twee scenario's elkaar waarschijnlijk niet heel erg veel gaan ontlopen, maar het in de details zit van de keuzes die we maken. En het is wel zo dat inderdaad het grotendeels financieel gedreven is, omdat je ook wel kijkt naar de exploitatielast aan het eind. Dus het ophalen voor het bouwen is één ding, maar daarna de lasten dragen voor de komende 25 jaar, laten we dat eventjes vooruit zetten, is ook belangrijk. We willen wel weer zelfvoorzienend zijn en de boel draaiende kunnen houden. Dus dan moet je ook die lasten kunnen dragen.
0: Nou, lijkt me heel belangrijk, want volgens mij wordt dat ook nog wel eens vergeten, dat er op de lange termijn ook over nagedacht moet worden hoe de boel beheerd kan worden en financieel beheersbaar blijft. Ja. En wat hebben de inwoners daar nog over te zeggen? Want een maand geleden hadden jullie een informatiebijeenkomst. Of gaat er over een aantal maanden nog een keer zo'n bijeenkomst komen?
1: Zeker. We hebben de afgelopen 3 jaar ook de bewoners continu meegenomen in dit hele plan. Dus er zijn vanuit diverse hoeken, alle verenigingen zijn vertegenwoordigd, plaatselijke belangen zijn vertegenwoordigd, maar ook uiteindelijk gewoon alle inwoners, dus met voorlichtingsavonden. Dat blijven we ook doen. In iedere stap die we eigenlijk zetten, proberen we een bijeenkomst te organiseren en soms ook wel via onze lokale krantjes het nieuws te verspreiden. Niet iedereen komt altijd naar zo'n bijeenkomst. Maar de laatste bijeenkomst was ook echt gelinkt aan die toekomstige exploitatie. Dus het ophalen van geld en het bouwen van een nieuw pand is één. Maar hoe zorgen we dat we dat met elkaar ook de komende 25 jaar bestieren, is echt onderwerp geweest van die avond. En dat betekent dat we ook als bewoners zijnde allemaal de schouders eronder moeten zetten. Denk aan, het moet bestuurd worden, maar het moet ook gerund worden. Hè? Zo'n gebouw draait op vrijwilligers. Alles wat er plaatsvindt, wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ja, dat is in deze tijd ook steeds lastiger. Mensen hebben daar zelf ook steeds minder tijd voor. Ja, en dat is wel noodzakelijk om het de komende tijd te dragen. Dus daar was de laatste bijeenkomst echt noodzakelijk voor. En ja, daar gaan we na de zomervakantie en meteen weer op doorpakken om te kijken hoe ver staan we. Hebben we genoeg mensen om het ook goed te kunnen draaien.
0: Ja, nou ja, goed. Ik las dat er zo'n 100 mensen waren. Dus ik zou zeggen dat is best een heel behoorlijk aantal. Het leeft wel onder de mensen.
1: Zeker. Ja, we hebben dit keer ook echt wel de noodklok geluid. Want normaal gesproken zijn er niet zoveel mensen. Dus we zijn echt blij dat we hier veel tijd en energie in gestoken hebben om de mensen ook te mobiliseren. We hadden inderdaad ruim 100 mensen. Dus dat is mooi. Maar dat betekent ook dat het omgezet moet worden naar de raden. Ja. En daar zitten we nu middenin.
0: Nou, eerst 29 juni natuurlijk. Eerst even afwachten als de raad vergadert. En nou ja, hopelijk is het een hamerstuk voor jullie.
1: Ja.
0: Zodat jullie ook daarmee verder kunnen. Nou, ik ben heel benieuwd, Tamara. Ik wens jullie heel veel succes met jullie plannen. Nou, als je het goed vindt, bellen we later dit jaar nog eens een keer met je om te horen hoe het verder verlopen is, de 29e. En hoe jullie het binnen de Westhoek verder op gaan pakken.
1: Ja, helemaal goed. Super, dankjewel.
0: Oké, Tamara, bedankt. En succes nog even met opruimen daar zo.
1: Helemaal goed, dankjewel.

Ja, dan wordt hij al een beetje gesvinkt in de studio. Michael Jackson met Black or White. Ja, het is weer de tijd van dorpsfeesten. Dat hoorden we net al van Tamara Petter, die tussen de rommel eigenlijk van het dorpsfeest van het polderfeest in Munnekeburen zat. Komend weekend is er ook het dorpsfeest in de Hoeve. Op zich niet zo bijzonder, want er is elk jaar een dorpsfeest. Maar dit jaar is het dubbelfeest. Want de openbare basisschool De Kletter bestaat dit jaar namelijk 150 jaar. Dat wordt op de zaterdag tijdens het dorpsfeest gevierd met een reunie, een buffet en 's avonds een revue. Ook is er een boek geschreven ter ere van dit jubileum en kun je vanaf volgende week een historische wandeling maken in de Hoeve. De werkgroep Historisch de Hoeve is het afgelopen jaar druk geweest om allerlei informatie en foto's te verzamelen over historische plekken in het dorp. Zoals het café, de school, de winkeltjes aan de Kontermansweg, Eikenverlaat en de Kontermansbrug. Ja, en van elke plek zijn mooie verhalen en foto's gevonden. En die staan binnenkort op informatieborden geprint die komende donderdag worden onthuld tijdens de feestelijke opening. Nou, er komen zo'n 9 borden in de Hoeve. Als je ze alle 9 wilt bekijken, maak je een wandeling van ongeveer 6 kilometer en leer je meer over de geschiedenis van de Hoeve. Op die borden staat ook een QR-code met een link naar de website van dorpdehoeve.nl. En op de website vind je meer verhalen en anekdotes over deze verschillende historische plekken. Nou, die opening van de historische route is donderdagmiddag om 2:30 bij de school in de Hoeve. Als je het leuk vindt, kom langs. En mocht je nog geïnteresseerd zijn om de reunie te bezoeken, die is zaterdag op 20 juni. Dan heb ik nog een minder leuk bericht. Onze voorzitter Jan Koopman heeft aangegeven per direct zijn functie als voorzitter en bestuurslid neer te leggen. Jan had al aangegeven dat hij na dit jaar zou stoppen, maar heeft om persoonlijke redenen besloten om dat moment naar voren te halen. Voor de dagelijkse werkzaamheden binnen de omroep heeft het geen directe gevolgen. De overige bestuursleden buigen zich de komende periode over de invulling van de vrijgekomen taken en verantwoordelijkheden. Ook blijft het bestuur zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van de streekomroep en de samenwerking met RTV Slos en O3. Jan heeft zich jarenlang ingezet als presentator, programmamaker en voorzitter. Ja, en eigenlijk is hij niet weg te denken bij Radio Centraal. En langs deze weg wil ik Jan dan ook persoonlijk en namens alle medewerkers bedanken voor zijn inzet. Gelukkig is hij niet helemaal weg bij de omroep, want over 2 weken zit hij weer gewoon op deze plek, op mijn stoel, achter de microfoon om de laatste aflevering van dit seizoen van Centraal Lokaal te presenteren. Dan wil ik bij deze ook gebruik maken van de gelegenheid om een oproep te doen. Ik hoop dat we nog heel lang naar Jan mogen luisteren als presentator van dit programma. Maar we moeten ook realistisch zijn, want Jan is inmiddels de 70 ruim gepasseerd. Dat geldt ook voor onze andere presentator, Evert de Jong. Ik haal de gemiddelde leeftijd van het presentatieteam iets naar beneden. Ja, om dit programma in de toekomst ook in de lucht te houden, zijn we daarom op zoek naar nieuwe enthousiaste presentatoren. Nou, je hoeft zeker geen ervaring te hebben. Ik ben hier een paar jaar geleden ook zomaar achter de microfoon gaan zitten. Ja, wel is het handig als je een brede interesse hebt en niet bang bent om je stem te laten horen. Dus heb je er stiekem wel eens over nagedacht om achter de microfoon te gaan zitten? Of ken je misschien iemand die hier geschikt voor is en die het ziet zitten om 1 keer in de 3 tot 4 weken een paar uurtjes radio te maken? Ja, neem dan contact met ons op. En wie weet word je onze nieuwe collega.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.
2: In de Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Huizen Weltevreden is een kleinschalige woonsetting. Prachtig gelegen in het landelijke Zandhuizen. Een warme en veilige woonomgeving voor 9 bewoners... met dementie of niet aangeboren hersenletsel. Huizen Weltevreden geeft professionele en liefdevolle zorg... met oog voor de individuele wensen en behoeften. Dus ook volop aandacht voor het welzijn en de levenskwaliteit. Meer weten over Huizen Weltevreden in Zandhuizen? Kom langs voor een kopje koffie en een kennismaking. Voor een rondleiding en antwoord op al uw vragen. Huizen Weltevreden, Eikenweg 12, Zandhuizen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Dag. Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van de Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Mooi,
4: nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Please recharge headset.
1: That's right. Okay. Now.

Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt.

en verloor. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Come on, dance with me. Move your body, your life.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

We gingen van start met twee menuetten uit de suite nummer 4 in D-groot van Bach senior. In 1830 schreef de Franse componist Hector Berlioz de Symphonie Fantastique. Door de componist zelf de titel meegegeven als Episode de la vie d'un artiste, Symphonie Fantastique en cinq parties. Episode uit het leven van een artiest, fantastische symfonie in 5 delen. Dat betekent dat. De Symphonie Fantastique geldt als een van de belangrijkste orkestwerken uit de 19e eeuw. Ik wil u laten genieten van het tweede deel, Un Bal, in de schitterende uitvoering van de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein.

Een bal uit de symfonie Fantastique van Berlioz. Al 37 jaar verandert het dorp Spanga aan de Linde tijdens de zomer in het Verona van Westellingwerf. Daar wordt in een prachtige agrarische omgeving een opera opgevoerd. Destijds een initiatief van regisseur Corina van Eyck, die nog altijd de grote leidster van opera Spanga is. En ditmaal wordt de opera De Rozenkavalier van Richard Strauss opgevoerd. De première is op dinsdag 21 juli en daarna volgen nog 9 voorstellingen. Bij de oeruitvoering beschikte Strauss over een orkest van 100 personen en tientallen solisten. In Spanga bestaat de muzikale begeleiding uit welgeteld 4 pianisten, onder wie muzikaalleider Tjalling Wijnstra. 6 vocalisten vertolken alle zangrollen. De Duitse componist Richard Strauss doet denken aan de Oostenrijkse walsenfamilie, maar hij is daar geen familie van. Al refereert hij af en toe in de muziek wel aan die andere Straussen. Een kleine impressie uit De Rozenkavalier.

Muziek van Richard Strauss. We gaan nog even door in Driekwart Smaart met enkele Liebenslieder-walzer van Johannes Brahms.

Het Kamerkoor van Europa zong een paar Liebesliederwalzer van Brahms. Muziek van Mauro Giuliani nu. Begeleid door het Engels Kamerorkest onder leiding van George Malcolm speelt Eduardo Fernandez het derde deel à la Polacca uit het concert voor gitaar en orkest in de toonsoort A groot.

Muziek van Juliana was dat. Giuliani, moet ik zeggen. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en De Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

Ja, dat was een muzikaal grapje van Wolfgang Amadeus Mozart. Die English Concert speelde Ein musikalischer Spaß. Nog een week en dan breekt de zomer aan. Of, zoals Joseph Haydn het in zijn Jahreszeiten verwoordde, die düstere wolken trennen zich.

René Jacobs, Marlies Peters, Werner Gura en Dietrich Henschel zongen samen met het Rias Kamerkoor en het Freiburger Barokorkester een aria uit de Jahreszeiten van Haydn. Sabine Meijer is nu de soliste in het klarinetconcertino van Johann Nepomuk Hummel.

Biel de Frang viool en Michael Livits speelden de Fantasie in C groot van Schubert. Voor we naar de slotmuziek gaan, eerst nog die bekende tweede wals van Aram Khatchatourian.

Het Koninklijk Concertgebouworkest speelde onder leiding van Ricardo Chailly de tweede wals van Gazzaturian. Het slotakkoord komt vandaag van het Weens Wölzer Orkester. Fijn dat u luisterde. Sander Signier bedankt voor de technische assistentie. En volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziekpalet bij RTV 1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u mede namens technicus Sander Signier een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dag allemaal, welkom bij deze nieuwe lichtflitserszending. Het lokale omroepprogramma voor Radio Centraal, RTV Slos en internetradio. Luisteraars, allemaal welkom. Wat zowel vanavond? Nou, opnieuw een nieuw opwekkingslied van deel 50 dat recent verscheen. We hebben een oud stuk van Danielle Evert van S, de Golden Gospel Singers en straks een heel oud nummer van Ellie en Rickert en nog veel meer. Wie bijt de spits af? Dat is een countryzanger die ik persoonlijk niet kende. Hij overleed in 2005. Hij is niet zo oud geworden, bijna 57. Chris Ledoux. Hij begint met Life is a Highway.

Uit de musical Jacob was dat De Zon Gaat Over Hem Op. Uitgevoerd door Ronald Knol op orgel en Harold Kooi op piano. De opname komt in 2002 en stond op het album Blessed Assurance. Tijd voor een opwekkingslied van deel 50. Het recent verschenen album met erop de nummers 909 tot en met 921. Behalve 913 die in het najaar verschijnt. Want dat wordt een adventlied. We gaan luisteren naar 914. Jezus, uw naam.

tijd voor optredens in de Kospelkalender. Zaterdag 20 juni, Kospelkoor Massiach. 2:00 in de middag in Scherpenzeel, Gelderland. Medewerking aan de midzomermatinee Songs of Praise. Zondag 21 juni, New Creation Gospel Choir and Band. Om 10:00 in de ochtend in Ilstrum, themadienst Goud in het MFA. Zondag 21 juni, Young Christian Singers. 2:00 in de middag in Broeksterwoud. Medewerking aan een tentdienst. Zondag 28 juni, dan Theos Vogel Group. 2:00 in de middag tot ongeveer 3:30 in E. Medewerking aan een tentdienst. Zondag 28 juni, Voices of Faith. 10:00 in de ochtend in Garijp. Medewerking aan een openluchtdienst en bij slecht weer in de Andreaskerk. Zondag 28 juni, New Creation Gospel Choir and Bands. Om 3:00 in de middag in Houlerwijk. Medewerking openluchtdienst. Zondag 28 juni, Stricta Via. 10:30 in de ochtend in Drijber, in Dorpshuis Het Kraampje. Medewerking en begeleiding samenzang van een themadienst. Zondag 28 juni, Gospelkoor Miracles. Om 10:30 in de ochtend in Woerden. Zondag 5 juli, Voices of Faith. 2:00 in de middag in Lollum. Medewerking themadienst Kom Dichterbij en Dorpshuis De Nijenhaven. Zondag 5 juli, de Lightning Stars. 7:00 s'avonds in Niezijl. Medewerking tentdienst. Peter en Itske Brakels, Reprise in Time. Zondag 26 juli, 10:00 in de ochtend in Sneek. Medewerking

Ga met God en hij zal met je zijn. Een lied gezongen door Reni Kraaienoord, de dochter van Kees. En zij werkte mee aan Petrus in het Land. En ze staat dus op het album Petrus in het Land 2022. En dat is een bekend NPO 2-programma. Wat elke zaterdag uitgezonden wordt tussen, ik dacht, 5 en 6 uur 's middags. Licht werd vervolgd met Danielle Evert van S. Met een solostuk van haar, May Your Ways Be My Ways. En zij was vroeger een van de Rond het Prees zangeressen. En ik heb het net uitgezocht. Rond het Preesband heeft zo'n 27 zangers, zangeressen en muzikanten gehad. En zij is een van de vele zangeressen. Zij was ook op de reunie 5 juni in Rotterdam Ahoy van de partij.

Het programma Lichtflits is op zoek naar enthousiaste medewerkers. Voor info kunt u bellen naar 06-505-42-791. Dat is 06-505-42-791.

uit 1998, Going Up Yonder, uitgevoerd door de Golden Gospel Singers van het album. De Golden Gospel Singers Beyond I2K, The Other Side of Gospel. En de Golden Gospel Singers hebben destijds nog een aantal meer albums gemaakt. Maar dit was speciaal voor de millenniumwisseling. Licht werd vervolgd met Third Day en You Are Everywhere van het album Offerings, a Worship Album.

Lichtflits gaat verder met een nummer van Kerosene Halo. Het duo bestaande uit Mike Rowe van de 77's en Derry Daughtry van The Choir. Luister naar hun versie van Richard Thompson's Dimming of the Day.

Lichtfles vervolgt met Ellie Rickert Zuiderveld. We gaan terug naar 1973. Van de toenmalige LP Adem komt De Zwerver. En dit nummer werd 2 jaar voor hun bekering in 1975 al gemaakt. Maar luister maar eens naar de tekst.

En in mij groeide achterdocht voor zijn gezalfde stem. Waarom heb jij mij opgezocht?

Uit het tv-programma De Verandering was dit het lied De Verandering door Koen van den Heuvel en Gerard Roost. En het verscheen in 2013 op het album De Verandering, het lied van jouw leven. Tijd voor Lichtfrits Agenda. Ik begin eerst eens eventjes met de optredens van de Gospelkalender. Die zijn terug te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. Ik herhaal www.gospelpodium.nl/agenda. Gaan we naar Events for Christ. Contactgegevens www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda. Of telefoon 0297-237-172. Ik herhaal 0297-237-172. En wat heeft Events for Christ de komende tijd nog in de aanbieding? Gerard Troost heeft nog een aantal optredens. 18 juni in Opperdoes, 19 juni in Goor, 25 juni in Amsterdam en 27 juni in Lisse. De Sand Nights, er is er nog eentje van te gaan, 21 juni in Emmen. De Fresh Oil Tour 2026, Esther Ministries op 19 juni in Haarlem. Nou, het reunieconcert van Gospel Boulevard, dat zal zijn op 19 juni in de Basiliek in Veenendaal. En de Symphony of Praise, 26 juni in Veenendaal. Maar dan niet in de basiliek, maar in de regenboog dit keer. Dat is een evangeliegemeente. Dit wat betreft Events for Christ. Dan even de Alpha-cursus in de wijde regio. Nou, voor Steenwijk Land kun je kijken op alphasteenwijk@gmail.com. alphasteenwijk@gmail.com. Of bellen met Jacob Bos, de contactpersoon, coördinator, 06-427-57229. Dat is 06-427-57229. Maar in het najaar is er nog niks bekend of er een nieuwe gaat starten. En Westellingwerf heb ik ook geen gegevens van. Ik zal eens kijken of ik daar contactgegevens van kan bemachtigen in de toekomst, dat ik dat ook kan noemen. Maar ik weet wel in Oostellingwerf dat er in september eentje gaat beginnen, een alfacursus in de levensbron al daar. En dan zal ik zien of ik daar ook het contactgegevens van kan bemachtigen. Maar dit is van latere orde. Dan even zien of er nog meer te melden valt. Oh ja, dit is van Wolvenga. Zondagavond 14 juni, dan is er een 7 Days Worship-avond in de Meert en de Beatrixstraat 36A. En dan zal het levensverhaal van Boyd Brakel centraal staan. Hij heeft een verleden van criminaliteit, verslaving en gevangenschap. En na ernstig ziek geweest te zijn, is zijn leven radicaal veranderd. Hij is bekeerd. En zijn verhaal doet hij op, heeft hij al op diverse locaties in het land gedaan. Onder andere bij Jan van den Bos en bij De Verandering op tv. En nu dus in 7 Days Worship in Wolvenga. We zien of er nog meer te melden valt. Volgens mij ben ik er bijna door. 4, 5 en 6 september aanstaande is er weer Kopje Cultuur in Steenwijker Land. En dan is er de zondagochtend een optreden op de markt. Gospelcoor Inspiration zal een optreden. Ik vermoed dat dat gekoppeld is aan een kerkdienst op de markt. Vorig jaar is er ook een kerkdienst geweest. Toen was het met Grace and Glory onder leiding van Talita Nawijn. En ik vermoed dat dit weer zoiets gaat worden. Maar er zal later in deze zomer wel bekend worden. We gaan verder met een opwekkingslied van deel 20. Gaan we luisteren naar 486. Ga dan in zijn naam.

0: De muziek was van Johann Sebastian Bach. Het stuk heet Bourré. Het werd vooral bekend in de versie van Jethro Tull eind 1969. In Nederland een hele grote top 10 hit geweest. En dit was de versie die je net hoorde door Exception met Rick van der Linden uit 1975. Zometeen, als er nog tijd over is, gaan we luisteren naar Gospel Boulevard met My Life is in Your Hands. En dan vertel ik je dat deze lichtflitse zending technisch werd verzorgd door Reinier Simons. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Henk Kok was verhinderd dit keer, die is er een andere keer weer bij. En ik zou zeggen dan graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren en een goede avond verder toegewenst.
1: No matter what you're going through. For your life is in his hands. Listen.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10:00 op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de vijfde plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de negende zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bernie al zit, they'll never make their money back.
1: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio. Kun je er altijd.

kabel, radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goud van oud.
3: In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal.
2: RTV Slos draait het allemaal.

0: RTV Slots met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

mezelf. Glijden dagen in de nachten. Kan ik niets anders dan wachten tot het licht wordt.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.
1: Je spreekt me aan.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Corin Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekomen.